0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders. En de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

ook al gaat het wel eens mis. Nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan. Het is geven.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstelfestival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond, lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle-festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigt als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders. En de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Yeah,

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het kabinet wil gevangenen overdag vaker met een enkelband naar buiten kunnen sturen. De gedetineerden kunnen dan bijvoorbeeld buiten de gevangenismuren werken. 'S Avonds moeten ze wel weer de cel in, zo is het plan van staatssecretaris Van Brugge. Dat moet iets doen aan het personeelstekort. Ook wil Van Brugge gevangenen met een korte straf minder begeleiding geven bij terugkeer in de samenleving. Gevangenissen kampen al langer met een tekort aan personeel. Het vorige kabinet besloot al om gedetineerden 2 weken eerder vrij te laten. Als nieuwe maatregelen niet helpen, wil Van Brugge mensen 4 weken eerder naar huis sturen. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders en de provincie had geëist dat er voor het eind van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu dus een plan. De ministers Van der Brink en Berendsen zijn in Syrië geweest om te praten over de terugkeer van Syriërs die naar ons land zijn gevlucht. Nederland hoopt op vrijwillige terugkeer, maar wil Syriërs zonder verblijfstatus gedwongen kunnen terugsturen als het land stabiel is. Van der Brink en Berendsen hebben onder meer gesproken met de Syrische president. Ze hebben aangeboden om Syrië in ruil meer hulp te geven bij de wederopbouw van het land. Nederland is opnieuw gezakt op een internationale ranglijst die aangeeft hoe het staat met de kinderrechten. Ons land staat nu 22e onder landen als Thailand en Litouwen. Volgens de organisatie achter de ranglijst staat Nederland zo laag doordat Nederland zich minder inspant om kinderrechten dan andere landen. Zo neemt het aantal kinderen dat in ons land in armoede opgroeit niet af. Ook slaagt Nederland er niet in om de jeugdzorg te verbeteren en staat ons land bekend als producent van kinderporno. Nederland regelt wel veel op papier, maar de praktijk blijft achter, zegt de organisatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar heel langzaam af. Het wordt uiteindelijk minimaal 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, 34 graden. Langs de kust een paar graden minder heet. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlunekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jonge man ging. Het blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada. En Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is al vroeg drukker aan het worden op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten. Het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty Kotti bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrik Ido Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
3: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het begint drukker te worden onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Houten. 9 kilometer en een half uur vertraging. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En ook druk op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hoogmade. Ongeveer 20 minuten. Dat komt omdat de A44 dicht is wegens werkzaamheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
6: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
5: Autotaalglas laat je niet barsten.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
8: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jonge man ging. Het blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de bloemen.

0: buurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitie-staatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada en Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer op de A4 naar Amsterdam. Sowieso is het daar al drukker richting Amsterdam dat de A44 dicht is. Maar nu staat er ook een pechgeval bij Zoeterwoude Rijndijk. 1 rijstrook is er dicht. Vanaf knooppunt Ypenburg een 30 minuten vertraging. En de A12 Den Haag-Utrecht staat er ook bij. Bij Houten is een ongeluk gebeurd. Een bestelbus die botste op een pijlwagen. De rechter rijstrook is dicht. En vanaf Woerden heb je ruim een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty-Kotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas stortten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
3: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
1: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzaam op een paar plekken. De spits is in volle gang en in de regio is dat helaas wel flink te merken. Zoals op de A4 naar Amsterdam. Vanaf Den Haag viel het tot aan Zoeterwoude. 10 kilometer en 30 minuten heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Verder goed nieuws over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwerbrug is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf knooppunt Gouwen. Een stuk verderop kom je alsnog in de file tussen Harmelen en Houten. 20 minuten, 9 kilometer. Daar is nog steeds één rijstrook dicht. En dat komt omdat een bestelbus een pijlwagen heeft aangereden. Tot slot nog even snel naar de N44 Den Haag-Amsterdam. Voor Wassenaar 3 kilometer en 30 minuten. Er is een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag wordt het opnieuw tropisch heet. Bij een volop schijnend zonnetje en weinig tot geen bewolking kan de temperatuur vanmiddag sinderen naar 34 of 35 graden. Wel staat er in vergelijking met gisteren wat meer wind, een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het zonnig bij temperaturen van boven de 30 graden. Komende nacht is het helder en bij een geleidelijk afnemende wind daalt de temperatuur zeer moeizaam terug tegen het einde van de nacht naar ongeveer 23 of 24 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Thank you. It's very much. Hallo
1: Ridderkerk. Nieuws uit de regio.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een jongen van 17 opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor 9 gevallen van aanranding de afgelopen weken in Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht. Eerder deze week meldde de politie dat 7 vrouwen waren betast. De afgelopen dagen kwamen er weer 2 gevallen bij. Op basis van het signalement trok de politie de conclusie dat het steeds om dezelfde jonge man ging. Blijkt dus te gaan om een jongen van 17 op een fatbike. Het onderzoek van de politie is nog niet afgerond. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor andere woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan lag om de achterstand in te lopen. Lag dat er niet, dan zou de provincie ingrijpen. Een week voor de afloop van de deadline ligt er nu alsnog een plan. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband vrijlaten. Ze kunnen dan buiten de gevangenis werken en 's avonds terugkeren om in de cel te slapen. Het is een onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Justitiestaatssecretaris Van Brugge denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Dat wordt mogelijk 4 weken eerder. Mexico en Zuid-Afrika hebben zich vannacht geplaatst voor de volgende ronde van het WK voetbal. Beide landen wonnen vannacht. Mexico met 3-0 van Tsjechië en Zuid-Afrika met 1-0 van Zuid-Korea. Tsjechië is nu uitgeschakeld en Zuid-Korea moet afwachten of het als een van de nummers 3 alsnog doorgaat naar de volgende ronde. Feyenoord Wang speelde heel de wedstrijd. Marokko won vannacht met 4-2 van Haiti, is tweede geworden in groep C. Dat houdt in dat als Nederland groepswinnaar wordt, komende nacht, dat Marokko de tegenstander is in de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland. Gisteravond won Zwitserland al met 2-1 van Canada. En Bosnië was met 3-1 te sterk voor Qatar. In die groep is alleen Qatar uitgeschakeld. Het weer zonnig en opnieuw tropisch heet. Het wordt 30 graden aan zee tot 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet uit onder de 25 graden. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het op sommige plekken 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is filerijden in de regio op een aantal plekken. Onder andere de A4 naar Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude. 13 kilometer en 30 minuten. Komt ook door wegwerkzaamheden op de A44. Verder een ongeluk bij Houten op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug een half uurtje extra. En over de A44 gesproken. De N44 heb je een file staan richting Amsterdam voor Wassenaar. 3 kilometer en 35 minuten. Het komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College.
2: Ho,

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
1: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Maar nog steeds blijft het hier en daar aardig file rijden. Met name op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer en 50 minuten vertraging. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Goed nieuws dan over de A12 naar Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Nieuwerbrug nog wel een file van 18 kilometer en 30 minuten ongeveer. Dan iets lokaler, de N206 vanuit Zoetermeer. Vanaf Stompwijk file totdat je de A4 op kunt, 4 kilometer en 20 minuten. En drukt op de N441 Wassenaar-Katwijk, tussen Rijksdorp en Katwijk aan de Rijn. 2 kilometer waar je 20 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
6: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
7: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
6: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
7: Jawel, met
8: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
12: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag wordt het opnieuw tropisch heet. Bij een volop schijnend zonnetje en weinig tot geen bewolking kan de temperatuur vanmiddag sinderen naar 34 of 35 graden. Wel staat er in vergelijking met gisteren wat meer wind, een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het zonnig bij temperaturen van boven de 30 graden. Komende nacht is het helder en bij een geleidelijk afnemende wind daalt de temperatuur zeer moeizaam terug tegen het einde van de nacht naar ongeveer 23 of 24 graden.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de Reeweg bij de Waalhaven zijn gisteravond twee auto's en een vrachtwagen met elkaar in botsing gekomen. Volgens mensen ter plaatse is één bestuurder naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het slachtoffer eraan toe is, is niet bekend. Vooral de schade aan één van de twee auto's is groot. Meerdere onderdelen zijn losgekomen, ruiten zijn gebarsten en de weg lag na het ongeluk vol met brokstukken. De rechter heeft een automobilist veroordeeld tot 9 maanden cel na een dollemanslid door Vlaardingen een paar maanden geleden. De man had in de Broekpolder met een hoge snelheid meerdere mensen bijna aangereden. De man werd vervolgd voor poging doodslag. Tijdens de dollemanslid werden meerdere auto's geraakt. Ook heeft de politie gericht geschoten. De 58-jarige bestuurder zegt dat hij er niets meer vanaf weet. Hij zou lijden aan PTSS na zijn periode als militair in Joegoslavië. Papendrecht wil statushouders gaan onderbrengen in de Bloemenbuurt. Er komt een tijdelijke huisvesting in de Seringenstraat en de gemeente zet in op woningdelen. Op die manier moeten er in Papendrecht genoeg sociale woningen overblijven voor gewone woningzoekenden. De gemeente had haast. Papendrecht loopt al een tijdje achter bij de huisvesting van statushouders. De provincie had geëist dat er voor het einde van de maand een plan zou liggen om die achterstand in te lopen. Als die er niet zou komen, dan zou de provincie ingrijpen. Nu een week voor het aflopen van de deadline ligt er alsnog een plan. Het was vannacht de warmste zomernacht ooit in de regio. Op Rotterdam de Heek Airport kwam de temperatuur niet onder de 21,6 graden. Het oude record is uit 2004, toen was het 20,9. Volgens onze weerman Ed Alters is de kans groot dat het record komende nacht alweer wordt verbroken. Het koelt op sommige plaatsen nauwelijks af. Zodra de temperatuur vandaag boven de 30 graden komt, is er officieel sprake van een hittegolf. Dan nog de rest van het weer. Zonnig, tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht blijft het warm. Op sommige plekken komt de temperatuur niet onder de 25 graden uit. Morgen opnieuw veel zon, droog en heet. En dan wordt het zelfs 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas, probleem op de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar, is helemaal dicht door een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het gaat duren. Ik weet wel dat je kunt omrijden via de N14 via Leidschendam. Verder nog ook een file op de A4 richting Amsterdam. Het was sowieso al druk tussen Ypenburg en Zoeterwoude de hele dag vanwege de afgesloten A44. Maar nu is er ook nog eens een ongeluk gebeurd. Vanaf Ypenburg dus 3 kwartier vertraging over 12 kilometer. En tot slot een ongeluk bij Woerden op de A12 naar Utrecht. Vanaf Reewijk 15 minuten vertraging. De weg is daar dus wel weer volledig vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty Kotti bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ippenburg en Zoeterwoude 10 kilometer en 50 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oestgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
5: In Love Songs Are Back Again. Met Hans Muntz.

0: is weer ruim na 10 op zondagavond 21 juni. En dat betekent 2 uur lang de allerfijnste, allermooiste op je radio. Of 2 uur lang Love Songs. Love Songs are back again. Is warm in Nederland? Dat merken we aan alle kanten. We hebben wat buikjes gehad. Riders on the Storm van de Doors als eerste. Lightning, de nieuwe. Ja, inderdaad. Flitslichten, onweer van Kensington en Old Lovers. En dat zijn erbij dan Tom Modell en de Lumineers. Als derde, als eerste, als derde, als eerste. Als we zeggen, als eerste blokje in dit programma. Love Songs are back again. Nog een heel goede avond. We danken de collega's van de religieuze uitzending. En zij hadden hun bijdrage op de zondagavond tussen 6 en 10 uur. En is het Don Rochem, dan zeg ik tegen u een heel goedemorgen. We zijn er tot aan de klok van 12 uur. En vooraf hadden we hier een programma. En dat was het programma van Radio Rijnmond samen met RTW Ridderkerk. En dat ging dan weer over ja, nieuwtjes. En uiteraard de vele muziek op dit station. We doen vandaag, we gaan nog eens eventjes wijze spreuken nakijken. En dat doen we in de tweede uur en in de eerste uur.
1: De drie van Dirk.
0: Uiteraard dadelijk de drie van Dirk rond de klok van 5 à 10 over 10:30. Maar hier doen we gewoon muziek. En dat doen we met Hilly, Wendy en Marijke in de studio. Dus het trio is compleet. Dus wat dat betreft, welkom. Ik heb al koffie gehad van Hilly, dus heerlijk. En we gaan van groot naar klein. En dat doen we met snelle. Een heel goede avond en een heel goede morgen.

0: Barbara Streisand.
1: Love songs are back again. Romance on your radio station.
0: Vroeger altijd een beetje verliefd voor geweest, hè? Prachtige dame. En ze maakt nog steeds heel mooie muziek. Geldt ook voor Elton John. En hij doet het dit keer met Nectar Wood. Wine into Water. MUZIEK

Ik hoop u ook. Ik hoop dat u zich goed voelt. Op de langste dag of de kortste nacht. Ja, de lente is voorbij. De zomer gaat beginnen. Alhoewel, moet ik eerlijk zeggen, de zomer is al begonnen. En allemaal hier, bij het Tweede Ridderkerk. En last van last.

0: platen met een verhaal.
1: Platen met een verhaal. Jazeker wel, Dirk Bravenboer. I Miss Your Smile, Sia en Ed Sheeran. De oorspronkelijke naam van deze Australische zangeres en singer-songwriter is Sia Kate Isabella Futter en is geboren en getogen in Adelaide. Ze begon haar carrière in de jazzband Crisp halverwege de jaren 90. En toen deze groep is opgeheven, bracht ze haar debuutalbum Only Sea uit. Ze verhuisde naar Londen en vervolgens naar New York City in 2005. En had inmiddels 5 albums op haar naam staan. Vandaag de dag schrijft ze alleen nog liedjes van grote namen zoals Beyoncé, Rihanna en David Guetta. Daarnaast zet ze zich in voor dierenrechten. Hoewel ze niet vaak een ritme zingt, is deze combi met Ed Sheeran een unieke stijl. Ed Sheeran, samen met Sia, I Miss Your Smile.

0: helaas niet de al te beste versie op dit prachtige nummer van Sia en Ed Sheeran. I Miss Your Smile.
1: De drie van Dirk.
0: Dan gaan we door met het tweede nummertje op het lijstje van Dirk. En hopelijk is dit een betere versie. We hebben het over Jasmine van de Bogarde. Beter bekend onder artiestennaam Birdie. Is wat haar naam al aangeeft van Nederlandse, Belgische en Britse komaf. Geboren op 15 mei 1996 in Hampshire. Haar moeder is concertpianiste en haar oudoom Dirk Bogarde, een bekend acteur. Op 12-jarige leeftijd won ze een Britse talentenjacht. En erin schreef ze en speelde ze een eigen nummer, waarna snel een platencontract volgde. Maar haar echte doorbraak kwam met het nummer Skinny Love, wat wereldwijd een grote hit werd. De opvolger Wings komt van haar tweede album Fire Within uit 2013. Wings van Birdie.

Ja, Wings van Birdie. We gaan door naar het derde nummer. En dat is een heel bekende. Die is van Stommieu. Dit is Tonight. Ja, vanavond zondagavond. Het nummer gaat over het vechten voor elkaar en trouw blijven aan je partner. Zelfs in moeilijke tijden. Het is een rouwliedje over loyaliteit dat tevens fungeert als een volksliedje dat mensen met elkaar verbindt. En de band heeft er jarenlang aan gesleuteld om meer diepgang en kwetsbaarheid van het leven op te zoeken. De groepsnaam staat voor het beste uit jezelf halen en is afgeleid van het Franse faire de son mieux. Oftewel gewoon je best doen. Bijzonder is dat Tonight is opgenomen in de Amsterdamse Thomaskerk. En het kostte slechts 5 minuten om het op te nemen. Prachtig, Dirk. Tonight, Sommieu in de derde in de drie van Dirk.

mijn zak daar. Paul Dominic, Snelle en Maan. Als ik je weer zie, we gaan door naar het nieuws van 11 uur. En vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren. Maar ja, en soms moest je met een kleuter praten, zodat je het leven weer begrijpt. Paul McCartney, de laatste in het eerste uur. En een Ripples in a Pound.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Siddy Duikers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brent-olie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: Again, met Hans Muns en de mentale hulp van Wendy en Hilly.

Prachtig, een love songs met Lola Young en From Down Here. Ik had dan eerst een andere als eerste in dit tweede uur staan. Van Nothing But Thieves. Een hartstikke mooie groep met het nummer Evolution. Maar ik dacht van mezelf van, hoort dat wel thuis hier in het programma nog zo laat op de zondagavond? Ik denk van, nou ja, je kan wachten tot het goed komt. Maar of we sluiten dat het al goed is en we slaan het gewoon over. En daarom, tranen. In de gift shop. Roxanne Hazes. Prachtig nummer. Leuk nummer.

Roxanne Hazes. We gaan door naar een meneer die we vroeger kennen van de Copacabana. En dat is een meneer die heet Barry Manilow. En hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. What a Time. En van dat nummer, van dat cd'tje gaan we eens twee nummers draaien. Een minuut of 6. Barry Manilow, What a Time. En Don't Trouble the Water.

Ja, de Cobra Cabana en ook van Can't Smile Without You. Heel veel platen gemaakt. En dan hebben we het over de jaren, nou zal het zijn, 78 is deze. Nou, kun je nagaan. Maar goed, hoe het ook bent of keert. Als je de saaiheid en verveling kunt omarmen, ontstaat er ruimte om te voelen waar je echt naar verlangt. Ja, en dat is naar goede muziek. En dan gaan we toch weer terug in de tijd. Dan gaan we terug in de tijd met deze groep. Kent hem ongetwijfeld. Jazeker wel. Ook de jongelingen onder ons. Hoef niet uit te leggen wie het zijn. This is the name of the game. Heb het over

daar het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dagen, misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: maakt me vrij. Ik zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan.

in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Telau. Samen met Lange Frans. En littekens laten alleen zien waar we zijn geweest. Ze bepalen niet voor ons waar we naartoe gaan. En dat betekent mooie muziek op je radio bij Love Songs. Love Songs are back again.
1: When you're knocking on a door that never opens, when you're hoping for a chance but never chosen, until your time begins, it's the little wins. Could be a smile that's just enough to keep you going, or a sign from up above that keeps you hoping. You just have to let them in.

Olivier Dean 2026. Maar goed, ja, je moet hem houden. Het is verplicht met de nieuwe en staat hoog in de charges. Geldt iets voor deze uit 1993. Ik heb het over Tom Petty en de Heartbreakers. Mary James, Let's Dance. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind deze mooier dan die hiervoor zat.

komt altijd goed. Een probleem van vandaag zou zomaar eens een oplossing van een eerder probleem geweest kunnen zijn. Nou, dan vraag ik mij af, what's wrong with me? Olivia Rodriguez, samen met Robert Smith op je radio.

0: gaat nog steeds door hoor. Dolly Parton. Here You Come Again. Uit 19 zal het zijn. 78. Jazeker wel. Uit 2026 is deze van Holly Humberstone. Beautiful Pageant.
1: Love songs are back again.

Waarom zit de wijn op en wat is er mis mee? Om de andere zin te geven. Als je daarmee jezelf je zin kunt krijgen. Ja, yeah, I knew it.

0: Love Songs are back again. Met Hans Muns. En de mentale hulp van Wendy en Hilly.
1: Ja, de mentale hulp van Wendy en Hilly. En ik moet even zeggen dat ik... wat er mis mee... Wat is het? Nou, gaat hier weer verkeerd. Wat is er mis mee om de ander zijn zin te geven... als je ermee zelf je zin kunt krijgen? Zo. Wendy, Hilly en Marijke staan hier. En die hebben samen met mij hebben het programma afgesloten. Dat betekent dat we eruit gaan met nog één te gaan. En die ja, stond op mijn lijstje. Role Model met de High Model 3000. Ja, ik heb geen idee wat het was. Maar hij stond wel op mijn lijstje. Dus we zeggen, we gaan hem draaien. Tot aan het nieuws van 12 uur. Tot ziens, gejuich. Doe rare dingen. En we zijn er weer volgende week. Hè. Tot ziens, gejuich. En houdoe.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlinnekerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Aad Hogendijk.

Zeker met het weer moet je voor de bijzondere teksten bij de Slantwit Express zijn. Goedemiddag allemaal. Dit was Sweat. Dat is niet zo vreemd natuurlijk om dat te draaien, want we staan allemaal te puffen en te zweten dat het een lust is.

fijn hoor. Jouw feestherkenning elke werkdag weer op je lokale radio, de Center Express, waar het dit uur code diep rood is, bijna zwart. De hitte straalt er vanaf en toch hebben we lekkere muziek, een beetje nieuws en we gaan eten. Zullen we er een beetje over ophouden? De muziek laten we vandaag wel spreken wat betreft de hitte. Een beetje aangepaste muziek. Wel gevaarlijk om dan te gaan staan te swingen en te springen. Maar we nemen de gok door mij vandaag. Leuk dat je erbij bent. Een uur lang de Sandwich Express op de radio. Strakjes de bijzondere reden.

0: de rust. Als je nou gewoon een ei op je motorkap voor je auto legt, dan bakt hij vanzelf. Hoef je niks voor te doen verder. Wat een hit, hè? Dan weet je dat het zomer is. Dit was Paard in Moeskroen. Toevallig ook nog een keertje.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Kijken we eventjes bij onze eigen website van rtvgerkerk.nl naar gisterochtend. Toen bij het Lancaster Monument aan de Rijksstraatweg de jaarlijkse herdenking plaatsvond voor de 24e keer alweer. Voor de bemanningsleden van de Britse Lancaster bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog boven Ridderkerk neergeschoten werd. Belangstellenden en schoolkinderen kwamen samen om stil te staan bij de gebeurtenissen van ruim 80 jaar geleden en de herdenking van de 6 omgekomen militairen. Het was een bijzondere bijeenkomst. Toevallig, zomaar is er nog ochtend. We denken dat ze het gistermiddag hadden moeten doen, die herdenking, waar al die kindjes weggesmolten. Een bijzondere reden is dat ergens een huwelijk in de weg in de middag, en daardoor is het allemaal 's morgens zo gegaan. Bijzondere dingen bij de herdenking. Je kan het bericht en de foto's nog even terugvinden op rtvgerkerk.nl. Ik was er gisterochtend ook bij en we hebben zaterdag aanstaande 's morgens in het programma Prettig Weekend een samenvatting van wat daar allemaal gebeurde. Plus wat mensen die daar ook wat over te zeggen hebben. Dat betreft de Lancaster Monument. En dat ding dat vind je op de Rijksstraatweg bijna bij het hotel wat er is. Bij die hele grote kruising. Dus het is wel een heel eind door fietsen als je denkt van hey, Rijsoord. Maar die Rijksstraatweg die is ook verschrikkelijk lang. Je fietst er ook zo voorbij. Eventjes opletten als je er eens een keertje zou willen kijken. Ach, nog zo'n toepasselijk liedje. Ja joh, alles over hitte vandaag. De druppels die vallen uit je luidsprekers, maar wij draaien ze.

0: Bailando Paradiso. Paradiso Bailando. De Central Express vandaag. Blijf gewoon lekker tropisch doorstampen alsof er helemaal niks aan de hand is vandaag. Een bijzondere dag vandaag natuurlijk. Het is vandaag 25 juni in de zuiden. Vraag kunnen stellen.
1: Ja, is er eigenlijk nog wat gebeurd vandaag?
0: Ah, leuke vraag. Er is een heleboel gebeurd vandaag in het grijze verleden. Bijvoorbeeld in het jaar 1178. In Canterbury maken 5 monniken melding van een explosie op de maan. Wat er nou precies aan de hand was, dat is dan even de vraag nog. Voor de rest is vandaag in het verleden wat recent, 1978, toch de dag van Nederlandse rouw. Nederlands elftal verliest na verlenging met 3-1 van Argentinië, wat toen gastland was van het WK-voetbal in 1978. Ik denk toch dat veel mensen weten hoe ze na de wedstrijd uit de ramen hingen en op de balkons stonden en al dat soort van dingen. Ja, je had nog geen telefoons om dat mee te doen natuurlijk. Om erover te klagen wat er toch allemaal voor lelijks was gedaan daar. Het werd goed gemaakt in 1988, 10 jaar daarna dus. Vandaag op deze datum wint het Nederlands elftal het EK-voetbal door in de finale in München te winnen met 2-0 van de Sovjet-Unie. Bedankt aan Marco van Basten en Ruud Gullit. En ook nog een bijzonder geluidje, maar dat hebben we even niet klaarstaan. Maar iedereen zou het herkennen als je het zou laten horen. 1998 werd door Microsoft Windows 98 geïntroduceerd. En daar begon het dan allemaal echt serieus mee uit de hand te lopen. Dat in het grijze verleden. We hebben ook nog een bijzondere dag op de kalender staan. En dat is de dag van de zeevaarder. Je zal nog maar op zee zitten. Met een lekker briesje over je heen. Gaatje of 3 afkoeling. Dan denk je van ja, yeah, het leven is eigenlijk best leuk.

0: Rama, Quo Summer. Het is een woeste zomer. En hoe lang moeten we dat nog gaan doorstaan?
1: De Sandwich Express. Weerbericht.
0: Het is nooit goed. Het is midden in juni, bijna eind. En dan zeg je, wat moet zomerweer worden? Het moet lekker warm zijn, zonnetjes geen allemaal. En nu lopen we te mopperen dat het weer te warm is. Het is moeilijk, het is echt heel moeilijk. Maar het weerbericht gaat een verandering bieden. Vandaag nog niet, vandaag nog heet. Gaat er 34 en volop zonnig. De wind blijft matig aanwezig uit het noordoosten, krachtje 3 tot 4. En ook vanavond blijft het tot aan middernacht wel met een temperatuur van 8, 29 graden bijzonder warm. Even kijken naar morgen dan. Volop zonnig en nog wat heter. Want er had daar toch wel een graadje bij. Dan gaan we het weekend een opmaat krijgen met vooral zonnig en lekker weer. Maar er komen ook kansen op buien. Misschien wel een onweertje ertussendoor. Vooral op de zondag kan het dan gaan gebeuren. Dan komt er een omslag. Tot zover het gaat een heel eind afkoelen. Maar het blijft wel zomers weer. Volgende week niet meer zo heet. Dat is een kwestie dus nog van volhouden. En voor je het weet, dan hoef je niet meer de tropische geluiden.

0: hit van het jaar moeten zijn van Micaela. Die zong namelijk deze versie van La Isla Bonita. Helaas tegelijkertijd werd deze plaat ook uitgebracht door Madonna. Micaela die had het nakijken. Wij draaiden deze versie die toch zeker niet verkeerd is.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Daarvoor kijken we even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die schrijven over de Dongse Fair eind augustus. Dan is het weer een paar dagen zover. Iets van 28, 29, 30 augustus uit mijn hoofd. Er is ook een heel Ridderkerk bakt met 12 thuisbakkers die mee kunnen doen. Ze bakken en bereiden thuis voor. En dan gaan ze decoreren bij het huis ten Donk. En dan komt er een vakjury en het publiek die de beoordeling gaat doen. Er wordt gekeken naar smaak, afwerking, creativiteit, techniek en presentatie. Met extra punten die je kan verdienen als je het thema van de Donkse toestanden, vakmanschap is meesterschap, op een originele manier weet uit te werken. Wil je alles weten over de Donkse Fair bij het Huis de Donk en hoe je aan kaartjes komt? Je komt er niet gratis op. Dan kan je dat onder andere even teruglezen bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. We gaan het zomerzonnetje nog eens een keertje opzoeken, maar dan wel met een parasolletje boven de bol. Beetje oppassen met de intense hitte die er nou afkomt, want we hebben een krachtje 10 te pakken vandaag.

De luidsprekers testen, kijken of ze het nog doen. Maar nu niet meer in ieder geval. Dit was Midnight Song van San. Nog altijd van Zouwe Larsen en Moni Lang. Zeg, eens eventjes kijken. Het is vandaag 25 juni. Het is er best wel weer voor om het te vieren. Je verjaardag. Als je jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. Maak een gezellige dag voor je verjaardag. Doe iets wat niet wegsmelt als een tractatie geven. Weet ik veel, een paar spruitjes of zo. Ik zeg eens even wat. Spruitjes lekker zeg. Ja, wat is dit weer? Jumpy, een beetje ertessoep misschien wel. Gaat er goed in. Hey, ik vind het weer goed gezelschap van onder andere Carly Simon. Joris Sloveen en dat soort van liedjes. Zij is vandaag 81 jaar geworden. Verder is jarig vandaag Dolph Jansen, die cabaretier en nog veel meer. Die is 63 jaar geworden. En ook jarig is Tim Sanders. Hij is televisiepresentator in de Nederlandse omroepwereld. Nog een keertje even aandacht besteden aan de hitte die ons teistert, voordat we straks naar de top 40 gaan kijken van een jaar of 10 geleden. Nou, een gezellig stukje toepasselijke muziek gevonden. Ik denk van die gaan we eens eventjes doen. Hier is Kees.

0: gitaren, gillende gitaren van de mannen van Kiss. Het was hotter than hell. We gaan even kijken naar de top 40 van vandaag. Het grijze verleden, er komen uit dat jij 1996 zes nieuwe binnenkomers vinden we. Of 37 Hey God van Bon Jovi. 34 nieuw We're in This Together van Simply Red. De officiële Euro 96 lied. Op 29 met stip binnengekomen. Oranje is, oranje blijft. Van Peter Koelewijn. Die staat niet in ons computersysteem om een of andere reden. Kan ik hem ook niet draaien. Op 25 nieuw met superstip. Zomaar in het buitenland van Johan en de Groothandel. Op 12 met superstip nu binnengekomen. Killing Me Softly van de Fugees. En één plaat hebben we niet genoemd. En dat is deze plaat van As Express. The Return Trip.
1: And it is a trip.
0: Mark Moore presents.

Speciaal voor de liefhebbers van de Ace Express. Theme van de Ace Express, de Return Trip. Dus een 7-inch mix. Er zijn nog veel leukere mixen van te luisteren. Als je daar nog eens in wil gaan verdiepen met dit weer, dan zou ik zeggen heel veel plezier. Nog even kijken, de top 3 van de top 40 van vandaag in het jaar 1996 op 3 gestegen met stip vanaf 4 gekomen. Vrij zijn, Margarita van Marco bestaat op 2 is blijven staan. Children of the Night en de plaat die op 1 staat nog altijd. Die gaan we zo meteen draaien. Goodbye. Eerst gaan we even afscheid nemen, dat is maar goed ook. Hemelswijd dank, ik kom een rookwolk uit mijn tunnel. De dingen zijn me oververhit van alles wat we hier staan te doen vandaag. Maar even het volgehouden. Een schouderklopje voor ons mengpaneel. Hoera. De mensen die zitten te eten of straks gaan eten, bijzonder eten smakelijk gewenst. En als het er al in zit, dan het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet zwetend en wel op koers gehouden. Met richting het afkoelende weekend, zullen we maar heel voorzichtig zeggen, door onze eigen Ronald. Dan wil je heel veel plezier bewensen. We hebben vandaag nog steeds meer radio in de aanbieding. Je snapt niet hoe het kan, maar geniet ervan. De plaat die wij gaan draaien tot aan het nieuws. Dat is een beetje een inkoppertje. Maar hij past wel bij dit weer. En ik denk, nou, dan moet het toch maar één laatste keer, denk ik dan. De B-Side Boys remix van Macarena. Los Del Rio, zoals gezegd, tot aan het nieuws. Nou, geniet toch even van de hit, hè. Tot volgende keer maar weer.

0: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weersituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds een lange file op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag en Zoeterwoudendorp. 8 kilometer en 30 minuten. Daar is de parallelrijbaan dicht door een politieonderzoek. Het is onbekend hoe lang het daar nog gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

0: Goedemiddag luisteraars, welkom. Deze donderdagmiddag 25 juni. En het is nu echt gestart, hè. De zomer is echt gestart. Ja, de een zegt 21 juni of 23 juni en de andere zegt 1 juni, maar nu is het echt gestart. De zomer is ook echt van start gegaan, hè. De laatste week is het echt wel mooi weer geweest. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben rond 2:15 gaan we even kijken of er wat werkzaamheden op het spoor of op de weg zijn. Dan om 2:30 en 2:30 natuurlijk een dubbelaar. Om 2:15 en 2:45 een spreuk van de dag. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. En dat allemaal in deze uitzending Ridder Matinee. Mijn naam is Caroline Veerman en blijf bij ons. De volgende plaat is van André Hazes junior en hij zingt over Leef. Dat doen we zeker. Tot 3:00.
1: Op een vrijdag in de kroeg

0: Dit is de regioagenda.
1: Tijdens het zomerfestijn van Vastet wordt er op dinsdag 14 juli een sfeervolle wijnproeverij georganiseerd in samenwerking met wijngenoten. Van 3 tot 5:30 zijn liefhebbers van wijn van harte welkom in Grand Café Burgerzaken hier aan het Koningsplein. Waar zij voor €35 kunnen genieten van een ontspannen middag vol smaak en gezelligheid. Tijdens deze proeverij worden 7 zorgvuldig geselecteerde wijnen gepresenteerd, begeleid door een boeiende uitleg en achtergrondverhalen. Deelname is mogelijk na aanmelding bij de receptie van Facet aan de Schoutstraat 5, waar medewerkers u graag verder helpen. Deelnemers worden uitgenodigd om te proeven, te ontdekken en vooral te genieten van een middag waarin smaak, sfeer en ontmoeting centraal staan. Mooi. Nou, van de wijn gaan we naar Weather Review. Ze hebben ook chocolate cake gemaakt, maar ik doe nu Weather Review draaien van Crowded House. Natuurlijk met Neil Finn als leadingzanger. Hier zijn ze de komende minuten.

1983. Ik weet nog dat ik toen op een koor zat en dat ik de nummer heel vaak heb gezongen. En het is van Lionel Richie. We gaan naar een berichtje. Voor inwoners die nieuwe mensen willen ontmoeten of graag deelnemen aan de gezellige activiteiten, biedt Wijkcentrum West een breed programma aan. Iedere dinsdag en donderdag vindt van 10 tot 12 een koffieinloop plaats voor mannen en vrouwen uit de wijk. Bezoekers kunnen onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek gaan, een spelletje spelen. Ook op vrijdag worden diverse activiteiten georganiseerd, waaronder filmdagen, bingo, breien en creatieve bijeenkomsten. Voor een kleine bijdrage kunnen deelnemers genieten van een activiteit, inclusief koffie of thee. Met het gevarieerde aanbod wil Van Zetteren de Kerk inwoners de gelegenheid bieden om sociale contacten op te doen en actief betrokken te blijven bij hun omgeving. Vrijwilligers staan klaar om bezoekers welkom te heten en wegwijs te maken binnen het wijkcentrum. Dan gaan we naar de Clash. Nou, should I stay or should I go? Nou, ik blijf denk ik nog maar eventjes zo'n ruim anderhalf uur voor u op de radio. Want anders is het zo stil, hè? Wordt het gewoon stil. En dat kunnen we niet hebben op de radio. Op je lokale omroep hier in Ridderkerk. Should I stay or should I go van de Clash.

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: En deze week is De Dubbelaar Toto. Het is een Amerikaanse rockband. En ze zijn gestart in 1977. En wie zit er allemaal in Toto? Nou, momenteel David Page, Steve Lukather en

2020 begonnen ze weer. En ik heb ze ook live gezien natuurlijk. Ergens in het begin van deze eeuw in 013. En volgens mij ook nog, volgens mij dat is een Bob-pop heb ik ze gezien. Maar in ieder geval, nou, we gaan naar Toto. Ik heb eerst een plaat uit 1990, Out of Love. En daarna komt dus natuurlijk uit 1982 een van hun grootste hits, Rosanna. Hier zijn Toto met Out of Love.

0: nieuws uit de regio.
1: Er is een nieuwe meldkamer voor de ambulancezorg in Rotterdam klaar voor de toekomst. De gezamenlijke meldkamer ambulancezorg van Rotterdam, Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid heeft een belangrijke stap gezet in richting toekomstbestendige acute zorg. Door de groei van de zorgcoördinatiecentra en de toenemende complexiteit van 112-meldingen verhuist de ambulancezorg van de 21ste naar de derde etage van het World Port Center. De meldkamer ambulancezorg bestaat uit 90 centralisten. De oude locatie bood onvoldoende ruimte voor nieuwe functies en moderne werkprocessen. Op de nieuwe verdieping zijn een moderne meldkamer, twee ruimtes voor zorgcoördinatie, een innovatieruimte en een vergaderruimte gerealiseerd. De werkvloer is ontworpen in nauw samenwerking met centralisten. De nieuwe locatie biedt meer ruimte per centralist, waardoor werkzaamheden zowel intake als uitgifte met minder omgevingssluit en meer focus kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast is een duidelijke scheiding aangebracht tussen hoge complexe zorg en laag- en middencomplexe zorg. Er zijn er aparte meldtafels ingericht voor opleiding en reïntegratie. De directeur benadrukt het belang van de vernieuwing. De gezamenlijke meldkamer is een cruciale schakel in de acute zorgketen. De druk op 112 neemt al jaren toe en meldingen worden complexer. Met deze nieuwe omgeving kunnen we de zorgvraag sneller en beter beoordelen. Ook Hans Janssen van directeur ambulancezorg Zuid-Holland-Zuid ziet de verhuizing als een noodzakelijke stap. Onze centralisten moeten onder hoge druk de juiste beslissingen nemen. De rust, ruimte en nieuwe werkprocessen geven hen precies wat zij nodig hebben. Dit is een grote stap richting toekomstbestendigheid. In aanloop naar de verhuizing is ook de samenwerking tussen brandweer, politie, ambulance en de calamiteitencoördinator verder versterkt. Via het GMS-systeem en aanvullende communicatiemiddelen blijft de onderlinge bereikbaarheid gewaarborgd tijdens zowel dagelijkse meldingen als grote incidenten. De nieuwe meldkamer is per 1 juli aanstaande operationeel. Dan gaan we van dat bericht naar de liefdesliedjes. Ja, van wie zijn dat? Nou, uit 1993 heb ik het over. Dus alweer 32 jaar geleden. Ja, gaat snel. Zingen ze erover. De Jazzpolitie. En blijf bij ons tot 3 uur.

De spreuk van de dag. Zingeving. Soms is een woord al genoeg. Zingeving. Soms is een woord al genoeg. Nou, mooi. Dan gaan we naar de Black. Dan heb ik het over een wonderful life.

Wat een mooie plaat, hè? Norah Jones, Sunrise. Ik ga zeggen dat we het laatste plaatje gaan draaien van dit uur. Dan is er nog een tweede uur in de matinee op deze donderdagmiddag 25 juni. We gaan eruit met een plaat van Paul Simon. En dan heb ik het over Crazeland. Wie zingt daar nou niet over? Crazeland. Nou, blijf bij ons tot zo dadelijk na het nieuws van twee uur.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een lange file op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Den Haag tot aan Zoeterwoude ongeveer 40 minuten extra. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Dat duurt nog tot 4 uur vanmiddag. Verder andere zaken. Een kudde schapen op de weg. De A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Ridderkerk een file van 3 kilometer en 25 minuten. Opletten geblazen daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Met Caroline Veerman.

Welkom terug, tweede uurtje Reden Matinee. En we hebben nog veel informatie en natuurlijk een dubbelaar. En ook nog een spreuk van de dag. Dat allemaal tot 3 uur. En wat we begonnen met de More Than Words van Extreme. En de volgende plaat is van Bluff, Dichterbij Dan Ooit. Mijn naam is Caroline Veerman en blijf bij ons tot 3 uur met Ridder Matinee.

0: Dit is de regioagenda.
1: Na David Bowie met Heroes gaan we naar een voorstelling die hier is in de Ridderkerk en de bibliotheek aanzet, Bolnes. Op woensdag 8 juli om 3:00 kunnen kinderen dan genieten van de bijzondere voorstelling André het astronautje. Deze theatervoorstelling is gebaseerd op het gelijknamige boek van astronaut André Kuipers en neemt jonge bezoekers mee op een avontuurlijke reis door de ruimte. In de voorstelling droomt een nieuwsgierig jongen ervan om astronaut te worden. Met behulp van zijn computer leert hij alles over het zonnestelsel en bouwt hij stap voor stap zijn eigen raket. Uit dozen verschijnen de aarde, de zon en de planeten, terwijl prachtige muziek en indrukwekkende beelden het heelal tot leven brengen. Uiteindelijk reist hij naar de maan, waar hem een bijzondere ontdekking wacht. Met onder andere de stem van André Kuipers en unieke soundscapes van componist Daan van West maken kinderen op speelse wijze kennis met ruimtevaart, wetenschap en de planeet, die kwetsbaar is. De voorstelling is geschikt voor kinderen die nieuwsgierig zijn naar de ruimte en graag dromen over verre reizen. Aanmelden kan via sboers@bibliotheekaanzet.nl, sboers@bibliotheekaanzet.nl of via de website van Bibliotheek Aanzet. En daar kunt u ook alle informatie vinden. En ook op onze eigen website. Nou, van de ruimte gaan we naar, hadden eigenlijk een space moeten draaien, maar we hebben gewoon iets uitgekozen van Supertramp. En dan heb ik het over School.

0: Sport aan de Fakkel, daar wordt van 25 augustus tot en met vrijdag 29 augustus moet ik zeggen. Nee, ik wil niet online. 28 augustus omgetoverd tot Jeugdland. Om voldoende toezicht en veiligheid te garanderen, moeten er nog wat vrijwilligers bij. Medewerkers dienen om 9:15 aanwezig te zijn en eindigt de dag om 16 uur. Waarna gezamenlijk wordt opgeruimd voor de volgende dag. Bij aankomst staat de koffie klaar en tussendoor wordt er een lunch aangeboden. Wilt u meehelpen, meld u zich alsjeblieft aan bij jeugdland@ser-ridderkerk.nl. jeugdland@ser-ridderkerk.nl. Ze hebben u hard nodig, dus gaat u zich alsjeblieft aanmelden. Want er zijn zo'n 50 vrijwilligers nodig per dag. En we hebben nog een paar tekorts, dus meld u zich aan. We gaan naar Spinvis. En wie is de drummer? Die ken ik toevallig nog, die drummer van Spinvis. Dat is Marcel van As. En hij is sinds 2010 de drummer van Spinvis. En Spinvis, dat is natuurlijk, hoe heet hij ook weer? Dan gaan we het hebben over Erik de Vries uit mijn hoofd gezegd. Zeg ik het goed, Erik de Vries? Even zo scrollen terug. Ja, terug. Erik de Jong, dat is Spinvis. Een eenmansband en de drummer is Marcel van As. En die ken ik toevallig. En ik ga ze draaien. Ik wil alleen maar zwemmen.
1: Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet. Was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt

De stad houdt zich dom, ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit, ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, zingt ze heen. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar...

0: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar natuurlijk Cyndi Lauper. En ik ga twee platen draaien van Cyndi Lauper. Allereerst True Colors en daarna Girls Just Wanna Have Fun. En maar we gaan eerst draaien True Colors. Hier is Cyndi Lauper.

Cindy Lauper, dat was de dubbelaar. We gaan aandacht besteden aan een thema. Samen voorbereiden op noodsituaties. Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven informatie over hoe u zich voor kunt bereiden op noodsituaties. Met praktische tips over een noodpakket en een noodplan. Het is op 3 juli aanstaande om 6 uur 's avonds in het Varel College. Aan het Kastanjelaan 50 hier in Ridderkerk. En het is buffet en muziek moet er schijnbaar ook bij zijn. Nou, dat is wel bijzonder. Mooi om te weten. Het is een culturele bijeenkomst en thema's samen voorbereiden op noodsituaties van de gemeente Ridderkerk. Vrijdag 3 juli hier aan het Varel College, Kastanjelaan in Ridderkerk. We gaan naar Stromae. Formidabele.

Suarez. En nu is het tijd voor de spreuk van de dag. Na het emotionele telefoongesprek gaf de hele coupé me een knuffel. We gaan naar Elvis Presley. En hij zingt niet over knuffels, maar hij zingt wel over Return to Sender, Address Unknown.

Op 12 juli houdt Stichting Wijkactiviteit Slikkeveer een workshop salsa dansen hier in het wijkcentrum aan de Rijenweg 62. Het duurt van 2 tot half 4 en aansluitend is er tot 5 uur gelegenheid om het geleerde nog in de praktijk te brengen. Het kost €7,50 per persoon en u kan zich aanmelden via info@sws-slikkeveer.nl. info@sws-slikkeveer.nl. En alle informatie kunt u terugvinden ook op hun website natuurlijk. We gaan naar Staying Alive, dus ook dansen.

We gaan aan einde aan deze uitzending maken, want het is bijna 3 uur. Dus we zijn klaar voor deze uitzending van Ridder Matinee. Volgende week donderdag ben ik er weer. Dan is het inmiddels juli. Dan gaan we leuke uitzendingen maken van Ridder Matinee in de maand juli. We gaan eruit met de plaat van het drukwerk. Dan heb ik het over Joloog tegen mij. Nou, dat doe ik zeker niet. Ik lieg nooit. Tegen jullie zeker niet. En soms heb je als mensen die een leugje best wil vertellen. Dat geloof ik best. Maar drukwerk zingt erover. Je loog tegen mij. Tot volgende week donderdag. Tot ziens. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is bij Zoeterwoude-Dorp een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is dicht en daardoor heb je 40 minuten vertraging. Want op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft en knooppunt Benelux 20 minuten oponthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 20 minuten vertraging. En tot slot op de A44 Amsterdam richting Den Haag, bij Wassenaar Centrum 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En dat komt door een ongeluk op de N447. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag wordt het opnieuw tropisch heet. Bij een volop schijnend zonnetje en weinig tot geen bewolking kan de temperatuur vanmiddag sinderen naar 34 of 35 graden. Wel staat er in vergelijking met gisteren wat meer wind, een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het zonnig bij temperaturen van boven de 30 graden. Komende nacht is het helder en bij een geleidelijk afnemende wind daalt de temperatuur zeer moeizaam terug tegen het einde van de nacht naar ongeveer 23 of 24 graden.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als Oranje volgende week dinsdag tegen Marokko speelt, mogen fans in de kroeg alleen binnenfeesten, heeft de gemeente Rotterdam besloten. De wedstrijd is om 3:00 s'nachts en dat is te laat voor de verruimingen die eerder zijn afgesproken met de horeca. Kroegen mogen de wedstrijd wel laten zien als ze het tenminste hebben aangevraagd, maar alleen binnen en niet op de terrassen. En er mag ook niet buiten worden gefeest door of het Oranje Legioen of de Marokkaanse fans. Nederland stuurt een reddingsteam naar Venezuela om te helpen na de verwoestende aardbeving in het land. Minister Sjoerdsma heeft 2 miljoen euro uitgetrokken om de missie van het Urban Search and Rescue Team mogelijk te maken. Het team bestaat onder meer uit reddingswerkers en hondengeleiders van de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haagland en Hollands-Midden. Minister Sjoerdsma wijst erop dat Venezuela een buurland van het Koninkrijk der Nederlanden is. De beving in Venezuela was in dicht bevolkt gebied. Officieel staat het dodental op 164, maar er liggen nog veel mensen onder het puin. De bewoners van het complex in Rotterdam-Alexander, waar eerder vanmiddag een gaslek was, zijn weer thuis. Als gevolg van de lekkage moesten ze allemaal hun huis uit. Het lek ontstond bij werkzaamheden in de technische ruimte van het complex aan de Berlagenstraat. Netbeheerder Stedin heeft de gasleiding afgesloten. Wanneer de bewoners van de 120 woningen in het gebouw aan de Berlagenstraat weer gas hebben, kan netbeheerder Stedin nog niet zeggen. Nederlanders moeten flink minder gaan drinken, vindt althans de Gezondheidsraad. De raad adviseert de overheid om alcohol voortaan uit de supermarkt te bannen of hogere accijnzen in te stellen. Volgens de raad verhogen bier, wijn en andere alcohol de kans op zeker 7 soorten kanker. En een veilige ondergrens is er niet. Het aantal volwassenen dat drinkt neemt al een tijdje wel iets af. In 2014 zei 81% wel eens te drinken. 10 jaar later was dat 76%. Het weer tropisch warm, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. En vanavond en vannacht komt er maar heel langzaam verandering in. De temperatuur zakt niet onder de 25 graden vannacht. Ook morgen wordt het weer heet. Dan wordt het nog iets warmer zelfs dan vandaag, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam gebeurde eerder vandaag een ongeluk bij Zoetewoudendorp. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 20 minuten extra reistijd. Dan de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en knooppunt Benelux een 30 minuten vertraging door een kapotte auto. De linker rijstrook is hier dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen 10 minuten vertraging, ook door een ongeluk. De rechter rijstrook is hier dicht. En tot slot de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Cathy Cotty bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. De voorbereidingen voor de 4e editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is iets drukker dan normaal en dat merk je onder andere op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet heb je nu 20 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam, bij Ketelplein, 10 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Het Gouwe ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht, 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag wordt het opnieuw tropisch heet. Bij een volop schijnend zonnetje en weinig tot geen bewolking kan de temperatuur vanmiddag sinderen naar 34 of 35 graden. Wel staat er in vergelijking met gisteren wat meer wind, een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Vanavond is het zonnig bij temperaturen van boven de 30 graden. Komende nacht is het helder en bij een geleidelijk afnemende wind daalt de temperatuur zeer moeizaam terug tegen het einde van de nacht naar ongeveer 23 of 24 graden.

0: elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het KNMI geeft vanmorgen code rood af. De waarschuwing voor extreme hitte gaat vannacht om 12 uur in en duurt tot morgenavond 11 uur. Er worden temperaturen verwacht tot 39 graden landinwaarts, plaatselijk kans op 4.

0: relaties. Nadat in februari de aanvallen van de VS en Israël op Iran begonnen, verscherpte Nederland het reisadvies voor het Midden-Oosten. Nu geldt alleen nog code oranje in Bahrein. Als Oranje volgende week dinsdag tegen Marokko speelt, mogen fans in de kroegen alleen binnenfeesten. Dat heeft de gemeente Rotterdam besloten. De wedstrijd begint om 3:00 s'nachts. Dat is te laat voor de verruimingen die eerder zijn afgesproken, vindt de gemeente. Kroegen mogen de wedstrijd wel laten zien als ze dat hebben aangevraagd, maar alleen binnen, niet op de terrassen. En er mag ook niet buiten worden gefeest door hetzij het Oranje Legioen, hetzij de Marokkaanse fans. Het weer, tropische temperaturen, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. Vanavond en vannacht komt de temperatuur dan niet onder de 25 graden uit. Ook morgen wordt het weer heet, dan wordt het zelfs nog wat warmer dan vandaag, 37 graden. Reden waarom het KNMI dus code rood heeft afgegeven. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd bij Hoogmade. Hierdoor heb je een half uur vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Van de A12, Den Haag richting Utrecht, bij Noorddorp ging het ook mis. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 20 minuten extra. De A12, Utrecht richting Den Haag, bij Gouda, 14 kilometer file met 20 minuten vertraging door een ongeluk. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Medewerkers van de gemeente Ridderkerk geven op 3 juli informatie over hoe inwoners zich kunnen voorbereiden op noodsituaties. Daarbij worden praktische tips gegeven over een noodpakket en een noodplan. De culturele bijeenkomst vindt plaats in het Varel College. In Museum Ridderkerk Oudheidkamer vindt woensdagmiddag 1 juli een bijzondere Ketty Kotti bijeenkomst plaats. Er is een afwisselend programma met muziek, inspirerende sprekers, een feestelijke opening en een dansoptreden. Het thema van de lezingen is taal, waarbij aandacht wordt besteed aan verbinding, cultuur en geschiedenis. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk bij Hoogmade. Hierdoor heb je een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.

Zeker met het weer moet je voor de bijzondere teksten bij de Slantwit Express zijn. Goedemiddag allemaal. Dit was Sweat. Dat is niet zo vreemd natuurlijk om dat te draaien, want we staan allemaal te puffen en te zweten dat het een lust is.

jouw feest der herkenning elke werkdag weer op je lokale radio, de Sunset Express, waar het dit uur code diep rood is, bijna zwart. De hitte straalt er vanaf en toch hebben we lekkere muziek, een beetje nieuws en we gaan eten. Zullen we er een beetje over ophouden? De muziek laten we vandaag wel spreken wat betreft de hitte. Een beetje aangepaste muziek, wel gevaarlijk om dan te gaan staan te swingen en te springen, maar we nemen de gok dan maar vandaag. Leuk dat je erbij bent, een uur lang de Sunset Express op de radio. Strakjes de bijzondere reden.

0: voor de rust. Als je nou gewoon een ei op je motorkap voor je auto legt, dan bakt hij vanzelf. Hoef je niks voor te doen verder. Wat een hit, hè? Dan weet je dat het zomer is. Dit was Patimus Krom. Toevallig ook nog een keertje.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Kijk eventjes bij onze eigen website van rtvgerkerk.nl naar gisterochtend. Toen bij het Lancaster Monument aan de Rijksstraatweg de jaarlijkse herdenking plaatsvond voor de 24e keer alweer. Voor de bemanningsleden van de Britse Lancaster bommenwerper die in de Tweede Wereldoorlog boven Ridderkerk neergeschoten werd. Belangstellenden en schoolkinderen kwamen samen om stil te staan bij de gebeurtenissen van ruim 80 jaar geleden en de herdenking van de 6 omgekomen militairen. Het was een bijzondere bijeenkomst. Toevallig, zomaar is het nog ochtend. Ik moet denken dat ze het gistermiddag hadden moeten doen, die herdenking, waar al die kindjes weggesmolten. Een bijzondere reden is dat ergens een huwelijk in de weg in de middag, en daardoor is het allemaal 's morgens zo gegaan. Bijzondere dingen bij de herdenking. Je kan het bericht en de foto's nog even terugvinden op rtvgerdekerk.nl. Ik was er gisterochtend ook bij en we hebben zaterdag aanstaande, 's morgens in het programma Prettig Weekend, een samenvatting van wat daar allemaal gebeurde. Plus wat mensen die daar ook wat over te zeggen hebben. Dat betreft de Lancaster Monument. En dat ding dat vind je op de Rijksstraatweg bijna bij het hotel wat er is. Bij die hele grote kruising. Dus het is wel een heel eind door fietsen als je denkt van hey, Rijsoord. Maar die Rijksstraatweg die is ook verschrikkelijk lang. Je fietst er ook zo voorbij. Eventjes opletten als je er eens een keertje zou willen kijken. Ach, nog zo'n toepasselijk liedje. Ja joh, alles over hitte vandaag. De druppels die vallen uit je luidsprekers, maar wij draaien ze.

0: Bailando Paradiso. Paradiso Bailando. De Central Express vandaag. Blijf gewoon lekker tropisch doorstampen alsof er helemaal niks aan de hand is vandaag. Een bijzondere dag vandaag natuurlijk. Het is vandaag 25 juni in de zuiden. Vraag kunnen stellen.
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Ah, leuke vraag. Er is een heleboel gebeurd vandaag in het grijze verleden. Bijvoorbeeld in het jaar 1178. In Canterbury maken 5 monniken melding van een explosie op de maan. Wat er nou precies aan de hand was, dat is dan even de vraag nog. Voor de rest is vandaag in het verleden wat recent. 1978 toch de dag van Nederlandse rouw. Het Nederlands elftal verliest na verlenging met 3-1 van Argentinië, wat toen gastland was van het WK-voetbal in 1978. Ik denk toch dat veel mensen weten hoe ze na de wedstrijd uit de ramen hingen en op de balkons stonden en al dat soort van dingen. Ja, je had nog geen telefoons om dat mee te doen natuurlijk. Om erover te klagen wat er toch allemaal voor lelijks was gedaan daar. Het werd goed gemaakt in 1988, 10 jaar daarna dus. Vandaag op deze datum wint het Nederlands elftal het EK-voetbal door in de finale in München te winnen met 2-0 van de Sovjet-Unie. Bedankt aan Marco van Basten en Ruud Gullit. En ook nog een bijzonder geluidje, maar dat hebben we even niet klaarstaan. Maar iedereen zou het herkennen als je het zou laten horen. 1998 werd door Microsoft Windows 98 geïntroduceerd. En daar begon het dan allemaal echt serieus mee uit de hand te lopen. Dat in het grijze verleden. We hebben ook nog een bijzondere dag op de kalender staan. En dat is de dag van de zeevaarder. Je zal nou maar op zee zitten. Met een lekker briesje over je heen. Gaatje of 3 afkoeling. Dan denk je van ja, yeah, het leven is eigenlijk best leuk.

verandering bieden. Vandaag nog niet, vandaag nog heet, graad of 34 en volop zonnig. De wind blijft matig aanwezig uit het noordoosten, krachtje 3 tot 4. En ook vanavond blijft het tot aan middernacht wel met een temperatuur van 8, 29 graden bijzonder warm. Even kijken naar morgen dan, volop zonnig en nog wat heter. Want er had er toch wel een graadje bij. Dan gaan we het weekend een opmaat krijgen met vooral zonnig en lekker weer. Maar er komen ook kansen op buien. Misschien wel een onweertje ertussendoor. Vooral op de zondag kan het dan gaan gebeuren. Dan komt er een omslag. Tot zover het gaat een heel eind afkoelen. Maar het blijft wel zomers weer. Volgende week niet meer zo heet. Dat is een kwestie dus nog van volhouden. En voor je het weet, dan hoef je niet meer de tropische geluiden.

0: hit van het jaar moeten zijn. Van Micaela. Die zong namelijk deze versie van La Isla Bonita. Helaas tegelijkertijd werd deze plaat ook uitgebracht door Madonna. Micaela die had het nakijken. Wij draaiden deze versie die toch zeker niet verkeerd is.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Daarvoor kijken we even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Die schrijven over de Dongse Fair eind augustus. Dan is het weer een paar dagen zover. Iets van 28, 29, 30 augustus uit mijn hoofd. Er is ook een heel Ridderkerk bakt. Met 12 thuisbakkers die mee kunnen doen. Ze bakken en bereiden thuis voor je. En dan gaan ze decoreren bij het huis ten Donk. En dan komt er een vakjury en het publiek die de beoordeling gaat doen. Er wordt gekeken naar smaak, afwerking, creativiteit, techniek en presentatie. Met extra punten die je kan verdienen als je het thema van de Donkse toestanden, vakmanschap is meesterschap, op een originele manier weet uit te werken. Wil je alles weten over de Donkse Fair bij het Huis ten Donk en hoe je aan kaartjes komt, want je komt er niet gratis op, dan kan je dat onder andere even teruglezen bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. We gaan het zomerzonnetje nog eens een keertje opzoeken, maar dan wel met een parasolletje boven de bol. Beetje oppassen met de intense hitte die er nou afkomt, want we hebben een krachtje 10 te pakken vandaag.

de luidsprekers testen, kijken of ze het nog doen. Maar nu niet meer in ieder geval. Dit was Midnight Song van San. Nog altijd van Zelwa Larsen en Mooney Long. Zeg, even kijken. Het is vandaag 25 juni. Het is er best wel weer voor om het te vieren. Je verjaardag. Als je jarig bent vandaag, van harte gefeliciteerd. Maak een gezellige dag voor je verjaardag. Doe iets wat niet wegsmelt als een tractatie geven. Weet ik veel, een paar spruitjes of zo. Ik zeg eens even wat. Spruitjes lekker zeg. Ja, wat is weer? Jumpy, een beetje ertessoep misschien wel. Gaat er goed in. Ik vind het weer goed gezelschap van onder andere Carly Simon. Joris Sloveen en dat soort van liedjes. Zij is vandaag 81 jaar geworden. Verder is jarig vandaag Dolph Jansen, die cabaretier en nog veel meer. Die is 63 jaar geworden. En ook jarig is Tim Sanders. Hij is televisiepresentator in de Nederlandse omroepwereld. Nog een keertje even aandacht besteden aan de hitte die ons teistert, voordat we straks naar de top 40 gaan kijken van een jaar of 10 geleden. Een gezellig stukje toepasselijke muziek gevonden. Ik denk van die gaan we eens eventjes doen. Hier is Kees.

0: gitaren, gillende gitaren van de mannen van Kiss. Het was hotter than hell. We gaan even kijken naar de top 40 van vandaag. Grijs verleden, er komen uit dat jij 1996 zes nieuwe binnenkomers vinden. Of 37, Hey God van Bon Jovi. 34 nieuw, We're in This Together van Simply Red. De officiële Euro 96 lied. Op 29 met stip binnengekomen. Oranje is, oranje blijft van Peter Koelewijn. Die staat niet in ons computersysteem om een of andere reden. Kan ik hem ook niet draaien. Op 25 nieuw met Superstip. Zomaar in het buitenland van Johan en de Groothandel. Op 12 met Superstip nieuw binnengekomen. Killing Me Softly van de Fugees. En één plaat hebben we niet genoemd. En dat is deze plaat van Essex Press. The Return Trip.
1: And it is a trip.
0: Mark Moore presents.

Speciaal voor de liefhebbers van de Ace Express. Theme van de Ace Express, de Return Trip. Dus een 7-inch mix. Er zijn nog veel leukere mixen van te luisteren. Als je daar nog eens in wil gaan verdiepen met dit weer, dan zou ik zeggen heel veel plezier. Zullen we even kijken, de top 3 van de top 40 van vandaag in het jaar 1996 op 3 gestegen met stip. Vanaf 4 gekomen. Vrij zijn, Margarita van Marco Borsato. 2 is blijven staan, Children of the Night. En de plaat die op 1 staat, nog altijd, die gaan we zo meteen draaien. Goodbye. Eerst gaan we even afscheid nemen. Dat is maar goed ook. Hemel zij dank. Ik kom een rookwolk uit mijn tunnel. Dat ding is helemaal oververhit van alles wat we hier staan te doen vandaag. Maar we hebben het volgehouden. Een schouderklopje voor ons mengpaneel. Hoera. De mensen die zitten te eten, straks gaan eten. Bijzonder eten smakelijk gewenst. En als het er al in zit, dan het zakken mag. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet, zwetend en wel op koers gehouden. Met richting het afkoelende weekend, zullen we maar heel voorzichtig zeggen, door onze eigen Ronald. Dan weer heel veel plezier bewensen. We hebben vandaag nog steeds meer radio in de aanbieding. Je snapt niet hoe het kan, maar geniet ervan. De plaat die wij gaan draaien, tot aan het nieuws. Dat is een beetje een inkoppertje. Maar hij past wel bij dit weer. En ik denk, nou, dan moet het toch maar één laatste keer, denk ik dan. De Bayside Boys remix van Macarena. Los Del Rio, zoals gezegd, tot aan het nieuws. Nou, geniet toch even van de hit, hè. Tot volgende keer maar weer.

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels achter ons. Wel nog flinke vertraging door ongeluk en pechgevallen. Zoals op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp staat een kapotte auto en hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport. Politiek. Informatie. En goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Steeds meer scholen besluiten morgen dicht te blijven vanwege code rood. De gezondheid en het welzijn van leerlingen en medewerkers staat voorop. Laat het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht weten. De PO-raad verwacht dat zeker basisscholen zonder goede airco dicht gaan blijven. Het is morgen code rood vanwege gevaarlijk heet weer. En dat is ook voor dieren naar. Morgen sluit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam al om 2:00 's middags de hekken. Bij code rood bereiden ziekenhuizen zich voor op patiënten met uitdroging, hitteuitputting of hitteberoertes. Ook verpleeg- en verzorgingshuizen doen extra controles bij bewoners. En thuiszorgorganisaties houden risicogroepen extra in de gaten. Werkgevers passen de werktijden aan. Zwaar buitenwerk kan worden stilgelegd. En ook zijn er bedrijven die extra drink- en rustvoorzieningen voor het personeel beschikbaar maken. Gemeenten kunnen koele openbare gebouwen openstellen. De Ark in Papendrecht is ook open, zegt Lisette van de Kerk.
2: We hebben 3 zalen waar airco's hangen. En die hebben we beschikbaar gesteld inderdaad voor mensen in het dorp. Zodat mensen die de warmte willen ontvluchten bij ons kunnen opademen. Ik las dinsdag op NOS dat Amsterdam koelteplekken organiseerde. En toen dacht ik, nou, dit moeten wij als kerk ook doen. Super gaaf idee. En vandaar dat we zover zijn gekomen.
1: Zegt Lisette van de Ark in Papendrecht. De 6 mensen die waren opgepakt voor mogelijke stemfraude in Gorinchem zijn weer vrij. De verdachten van 20 tot 65 jaar komen later voor de rechter. Ze zouden tijdens de gemeenteraadsverkiezing in maart valsheid in geschrift hebben gepleegd en stemmen hebben geronseld. De Gorinchemers zouden handtekeningen op de volmacht hebben nagemaakt. Daar staan straffen op van maximaal 6 maanden tot 6 jaar. Door meldingen van het ronselen van stemmen zijn de verkiezingen in Gorinchem later opnieuw gedaan. Burgemeester Medisant deed zelf aangifte van de mogelijke stemfraude. Mensen kunnen weer naar het Midden-Oosten reizen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor 7 landen aangepast na de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Wel waarschuwt het ministerie dat de situatie elk moment weer kan omslaan. Ook moeten mensen in het Midden-Oosten uit de buurt blijven van kritieke infrastructuur zoals gas- en olieinstallaties. Nadat in februari de aanvallen van de VS en Israël op Iran begonnen, verscherpte Nederland het reisadvies voor het Midden-Oosten. En nu geldt alleen nog code oranje voor Bahrein. Het weer, het is tropisch heet, 30 graden aan zee, 34 graden in het oosten van de regio. En vannacht koelt het maar heel langzaam af en de temperatuur komt ook nog eens niet veel verder uit dan 25 graden. Ook morgen wordt het heet. Dan wordt het nog iets warmer dan vandaag. 37 graden. En daar heeft het KNMI dus code rood voor afgegeven. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat bij Zoetewoudendorp een kapotte auto. Hier heb je 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht nu een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende, romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke moed raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

Goedemorgen, beste mensen. Welkom bij een nieuwe Esther's Middle of the Rook. En dit is even een ander programma nu. Ja, ik blijf natuurlijk Esther, dat wel. Maar het staat dit uur in het teken van Niels Sedaka. Ik had het afgelopen vrijdag, of die week ervoor was het al, over met Bob. Van nou, die Niels Sedaka, die maakt van die leuke filmpjes op Facebook. En die man, ja, die is inmiddels 86, of dat was hij. En toen zat hij nog heel enthousiast achter zijn piano zijn oude hits te spelen. En met een twinkeling in zijn ogen, dat je denkt van ja, daar zit gewoon nog een knulletje die zijn hele leven plezier heeft gemaakt met muziek maken. En daar ook nog eens ontzettend succesvol in is geweest. Nou, de volgende dag kwam het bericht dat hij was overleden. Dus ja, ik ben een soort van fan van hem geworden. Terwijl hij van een hele andere generatie is. Maar wel alle generaties zo'n beetje heeft doorlopen. En daarom dit eerbetoon. We begonnen met een nummer wat hij voor Connie Francis heeft gemaakt. En waar zij ook een ontzettende hit mee heeft gehad. Stupid Cupid. Daarna hadden we Calendar Girl. En de hele bekende Happy Birthday Sweet 16. En dat is zo'n liedje dat je toch de tekst echt meegaat, ja, lezen, zeg maar. Dat je het in je opneemt en het helemaal voor je ziet ook. En ja, we gaan natuurlijk door met hits van hem. Maar ook die dus door andere artiesten zijn opgenomen. En toen ook weer grote hits zijn geworden. Dus hij heeft heel wat op zijn kerfstok, maar dan in de positieve zin. Nou, ik hoop dat u gaat genieten, want er zijn wat verrassende artiesten die dus nummers van hem hebben opgenomen. Dus ik hoop dat u het leuk vindt. We beginnen nu het rijtje met O'Carroll.

Ja, om maar even aan te geven dat zelfs onze grote ster Corrie van Gorp een nummer van Niels de Daka heeft opgenomen. Wel te verstaan. Oh, Karel. En nu gaan we een hele andere kant op. Een van zijn mooiste nummers, denk ik, die de Carpenters hebben opgenomen. Het nummer Solitaire.

Ja, beste mensen, dat is eventjes verrassend. We hadden hiervoor ook een best grote hit van hem. That's When the Music Takes Me. Een nummer waar je heerlijk vrolijk van wordt. Maar vooral dit laatste nummer, Agnetha Veldkeuk. Ja, die heeft dus ook een nummer van hem opgenomen. En ik ga het eventjes in het Zweeds vertellen hoe de titel is. Wie haar u niet vaart til refregen. En dat wil zoiets zeggen als we zijn bij het refrein aangekomen. Ja, ik zou dan zeggen van nu komt het refrein. Nou, toch leuk dat zij voor haar ABBA-tijd nummers van Neil Sedaka opnam. Nou, we gaan weer vrolijk door. Want ik heb zelf ook nummers van hem mogen opnemen. Ik had er mooie banden van. En dat wil zeggen het nummer Breaking Up is Hard to Do. En daar zijn twee versies van. Een snelle die ja, het meest bekend is. Maar de langzame versie die vond ik eigenlijk zelf nog mooier. En daar bleek dus ook een instrumentale band van te zijn. En ja, dat heb ik zelf op een cd'tje gezet. En niet dat ik dat nou zo fantastisch heb gedaan. Maar het nummer was in ieder geval en is prachtig. Maar we beginnen dan weer. Een heel vlot nummer. Nou, dat kent ook echt iedereen wel. Dat is van Captain en Tennille. Maar ja, daar zit ook onze Neil Sedaka achter. Dus gaan we lekker meezingen met Captain en Tennille met Love Will Keep Us Together.

Ja, twee versies. En de eerste van de twee, dat was dus de slow version, waarin in het begin even de snelle versie zat. Maar zo'n verschil in die twee versies, hè, van Breaking Up Is Hard To Do en die slow version, ja, die is ongelooflijk prachtig. En dan te bedenken, ja, dat het dezelfde nummers zijn. Dat is eigenlijk ongelooflijk. Maar Niels de Dake, die kwam dus op in de jaren 50 en 60. Dat waren eigenlijk zijn gloriejaren. En daarna viel het een beetje stil. En hij wilde toch wel weer een soort van comeback maken. En daarin werd hij geholpen door Elton John. Die had namelijk een eigen platenmaatschappij opgericht, een eigen label. En die benaderde Niels de Dake van: kom bij mijn label, dan gaan we een nummer maken. En dat is het nummer Bad Blood geworden. Ik heb het beluisterd. Ik vond het zelf, nou niet dat ik zeg, nou dit is nou echt dat je zegt zo, dat is een topnummer. Maar dat is toch in Amerika een vette nummer 1 hit geworden. En dus ook weer de comeback van Niels de Dake geworden. Laten we zeggen, begin jaren 70. En als u goed luistert, dan hoort u Elton John ook meezingen. Dus daar gaan we met Bad Blood.

Niels de Daken heeft dit nummer zelf ook opgenomen, maar ik kende het toch echt alleen van Eruption, One Way Ticket. En wat een verschil dan ook weer, hè? Het origineel en wat mensen er door hun creativiteit van weten te maken. Nou, Niels de Daken die was op meerdere gebieden heel goed. Ook in het helpen van andere groepen, want hij heeft namelijk ABBA ook geholpen aan een hit. Ja, niet dan het nummer echt gecomponeerd, maar het nummer Ring Ring. Dat is door Niels de Daken vertaald naar het Engels. Hè, dus ABBA was daar in die tijd niet zo mee bezig en wilde natuurlijk wel internationaal doorbreken. En toen heeft Niels de Daken een van de beginnende hits van ABBA vertaald. En daarom gaan we nu luisteren naar ABBA met Ring Ring.

mensen, we zijn bijna aan het einde van het uur over Niels de Daka. Maar we hebben een hele leuke versie om mee af te sluiten. Laughter in the Rain is natuurlijk een van zijn grootste hits. Maar hierin zingt hij het nummer met zijn dochter Dara. Ik wens u een heel fijn weekend of een hele fijne week. En tot de volgende keer. Doei doei.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwoud bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
12: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Het is donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent weer een uur aan blues in het programma Bluesy. Mijn naam is Nico Bravenboer.

Ja, het is toch heel anders gelopen vandaag. We hadden vandaag een live band in de studio gehad. Een hele goede band. Helaas is dat gecanceld in opdracht van Hogerhand. En ja, men vond het te warm en niet verantwoord om zowel in de technische ruimtes als in de kantine met mensen te zitten. Dus er is mij gevraagd om het te cancelen. Dat is inmiddels gebeurd. Ik ben er vandaag wel, maar nou natuurlijk gewoon met muziek van CD's. En ik heb ja, toch echt rustige muziek uitgekocht. Want dat past misschien wel bij deze warmte, ik weet het niet. Maar zelf heb ik niet zo erg veel last van, gelukkig. Het is wel warm, maar ik ben hetere temperaturen gewend in mijn werkzame leven. Maar tegenwoordig schijnt het echt moeilijk te wezen. Want af en toe heb ik het idee dat je een beetje gek gemaakt wordt met al die codes, oranje en rood en zo. Ik weet het allemaal niet meer. Maar vroeger waren er geen codes, dan moest je gewoon werken. Zoals je ook op de televisie ziet, de mensen in de bouw werken gewoon door. De rest is volgens mij toch wel een beetje soft geworden. Ik ga even beginnen met muziek van CD's. En ik heb gekozen, zoals ik zei, voor lekkere langzame muziek. Ik ga beginnen met 12 Bar Blues Band. The Blues Has Got Me. En daar ga ik de titelsong van draaien. Ze zeggen in ieder geval veel plezier bij Bluesy.

Uit 2006 stamt het album The Blues Has Got Me and You, de titelsong van het gelijknamige album. Oh, die moeten we niet hebben. De titelsong van het gelijknamige album, en dat was natuurlijk de Telford Blues Band. Ian Siegel Band nam het album Meat and Potatoes op in 2005. Ik ga draaien, het hele bekende een nummer dat hij eigenlijk bij elk optreden wel op het podium brengt, Ian Siegel. Falling on Down Again. En ja, het is warm, het is hier ook warm. En dat geef ik toe, maar ik ga gewoon draaien hoor. Niks aan de hand, gewoon draaien en lekker muziek erbij. Lekker rustig aan doen. En we gaan lekker luisteren naar Ian Siegel Band Falling on Down Again. Een beetje het idee vanavond, wat ik ook in het eerste uur van de zaterdag altijd draai. Rustige, lekkere slow blues.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

of Corridor en Friends met een andere mat blues van het album Don't Let the Devil Ride uit 2018. En kan je nog een beetje volhangen met de temperatuur? Ik heb het nog prima aan mijn zin. Lekkere muziek erbij trouwens. Zoals ik het volgende nummer. Ja, een van de grootste hits van QB and the Blizzards is natuurlijk nog steeds Somebody You Will Know Someday. Van het album Groeten uit Grollo uit het jaar 1967.

John Primer met Hot Meal van zijn album Hard Times uit het jaar 2022. Gefilmd met het oude nummertje van Buddy Guy. Blues on Fire, dat is de verzamelaar waar het op staat. En ik ga draaien Blues at My Baby's House. Buddy Guy.

Coming Home. En je hoorde de titelsang van het gelijknamige album van Julian Sas uit 2016. We krijgen nog een klein stukje van Eddie de Chief Clearwater met Don't Take My Blues van het album Gaze of the Blues uit 1996. Dan zijn we klaar in ieder geval voor deze donderdag, deze warme donderdagavond, die een vervangende playlist kreeg, doordat de band niet door kon gaan met een live optreden. Na het nieuws en de reclame is het tijd voor Bob de Bree. Misschien is hij er wel met zijn B-kant. Ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Ik ben eraan van de zaterdag weer, maar dan van 6 tot 8 uur. Mijn naam is Nico Bravenboer. Bedankt voor het luisteren. En het is hier nog steeds warm, hoor. Bedankt voor het luisteren. Tot bloesje. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

donderdag 25 juni 2026, 9 uur geweest, tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeën. En ja, ik ga met wat toepasselijke titels beginnen, denk ik zo. We beginnen met de Finse band Arion, het lekkere symfonische power metal. Ze zijn bezig met het opnemen van een vijfde album, voor de rest nog niet veel over bekend. Maar hun nieuwe single heet in ieder geval Into the Fire.

Ja, bijna weer oude rotte. De band Samael uit Zwitserland van de broers Xi en Vorp. Deze groep is natuurlijk al sinds 1987 bezig. Een beetje begonnen black metal en later wat industriële klanken erbij. En nu zowaar een nieuwe single met ook een zeer toepasselijke titel, vind ik zelf. Hail to the Sun. Ja, als je ze nou live wil zien in september, een klein toertje. Onder andere in Tilburg en Drachten. We gaan verder met Prime Creation, een fijne band uit Zweden. Beetje power metal, maar dan net een scherp randje eraan. En de band zal morgen een nieuw album uitbrengen, Souls of the Fallen. En daarvan hebben we hier de nieuwe single Lost Legacy.

Ja, er komen ook nog wel eens leuke klanken uit Oekraïne, zoals van deze band Ignia, met de prachtige zangeres Helle Bogdanova, die je zojuist in twee stijlen hoorde schreeuwen en zingen. De band zal op 23 oktober een nieuw album Monumental gaan uitbrengen. En de single die je zojuist hoorde, dat is wel apart, dat is de titel van hun vorige album eigenlijk. Maar ja, toen heette er een lied niet zo, en nu dus wel Dreams of Lands Unseen. Ja, lekker. Raunchy uit Denemarken, dat is wat meer vrolijke, ja, industriële rock zou het een beetje kunnen noemen. Die brengt het album Prisoner uit op 14 augustus en morgen zal daar een single van verschijnen, Darkest Self.

De Zweedse band Elaine met de imposante zangeres Madeline Liljestam. In december zal er een nieuw album gaan verschijnen waar nu nog niks over bekend is, maar wel alvast weer een voorproefje wat je zojuist hoorde, de single We March. We gaan verder met een band uit Noorwegen die ik ook erg prettig vind. Green Carnation, een beetje progressieve metal met wat gotische klanken. Ze hebben een trilogie uitgebracht, ja, A Dark Poem. Part 1, The Shores of Melancholia, kwam vorig jaar. Begin dit jaar nog Part 2, Sanguis. En binnenkort op 4 september zal dus de conclusie van deze trilogie verschijnen. Part 3, The Messiah Complex. Er is een single verschenen met een beetje Terminator-achtige videoclip. Unconditional Artificial Chemistry.

power metal uit Italië van de band Frozen Crown. In 2017 opgericht en nu alweer aan hun zesde album bezig, The Legend of the Six Kings, dat op 2 oktober gaat uitkomen. En dit lied The One, geïnspireerd door Tolkien natuurlijk. Maar ja, dat is niet het enige wat erop staat, want ik zie dat ook Iris op het album staat. Een cover van de hit van de Goo Goo Dolls, dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar we gaan nog even lekker verder met de fantasy door de Franse band Avaland. En deze groep die maakt een soort metal opera, zou je het bijna kunnen noemen. En het album Chemical Poetry komt op 30 oktober uit. Er is een nieuwe videoclip verschenen van het lied Faded Away.

Morgen verschijnt het album Temptations Gates, het eerste album van de band Amberian Dawn met de nieuwe zangeres Nicole Willerton. En als je die nou in een mooi strak pak wil zien, dan is er de videoclip van de nieuwe single die je zojuist hoorde, Moon. We gaan verder met nog wat vrolijke power metal hardrock-achtige klanken van de Zweedse Tungsten. Het album Ashes komt op 9 oktober uit. Het is natuurlijk een band met de vader Anders, de drummer, met twee zonen, Carl en Nick, op bas en gitaar en dan nog een zanger, Michael Andersson. En hun nieuwe single heet Sunshine of Fall.

Ja, de B-kant voor deze week zit erop. We gaan deze warme studio achter ons laten met een laatste lied van de band Sinner. De band stopte trouwens mee met Sinner, oftewel Matthias Lasch van Primal 4 ook nog bekend. Die heeft dat aangekondigd. Op 31 juli komt het laatste album uit, Boom Bang Goodbye. En

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk.
5: The Story of. Het verhaal en de muziek van een artiest uit de jaren 60 en 70. Samenstelling en presentatie Kees de Klerk. The Story of.
6: Met dit keer de Story of Sandra en Anders. Techniek Paul van Eersen, presentatie Frank Stouten en Kees de Klerk. We beginnen met de allereerste single van Sandra en Anders uit het jaar 1968, Storybook Children.

0: Ja, het nummer Storybook Children uit het jaar 1968. Ja, het was al eigenlijk al eerder begonnen met hun. Hè. Ze kwamen uit Indonesië allebei. Ja. Zowel Sandra als Andres.
1: Ja, en Sandra begon, die was 13 jaar hè, toen ze al een beetje begon te zingen.
0: Ja.
1: En het leeftijdsverschil tussen de beiden was ook behoorlijk hoor. Andres was een fors aantal jaren ouder. Maar ja, ze werden bij elkaar gebracht door hele bekende producer Hans van Hemert. Ja. De man met de krullen. Ja, en dat heeft hij toch goed gedaan. Hij heeft het goed gezien dat die stemmen die pasten bij elkaar. Het is hele zoet gevoiste muziek. Zaten we hier vorige week nog de Guess Who te behandelen. Die dan toch muziek maakte waar ik me iets beter bij thuis voel, moet ik eerlijk bekennen. Zitten we nu met Sandra en Andres. Maar voor Nederlandse begrippen was het toch wel een heel bekend duo. En hebben ze toch ook hun hits wel gehad. Dus ik denk wel dat het heel goed past in een uitzending die wij zo maken.
0: Ja. Ja, Sandra was natuurlijk al een poosje bezig. Ze had vanaf 62 was ze al bezig met Nederlandstalig werk. En dat was al tot 68 gedoen. Er waren heel wat singles uitgebracht, maar die flopten allemaal stuk voor stuk. Dat was allemaal geen succes. En ook Andres die was bezig. Die had een eigen orkestje. En Andres die speelde ook 4 of 5 verschillende instrumenten zelfs. En hij had ook een aantal carnavalsnummers had hij opgenomen.
1: Ja,
0: met weinig succes.
1: Ja.
0: Daar gaan we verder niet over hebben natuurlijk.
1: Nee, zij is verliefd op een frikadel. Ik denk niet dat dat een geweldig nummer is geweest. En ik geloof ook niet dat we dat moeten gaan draaien in dit concept van ons.
0: Dat gaan we ook niet doen. Dus,
1: blij toe.
0: Maar Storybook Children was dan een grote hit. En daarna volgden jammer genoeg wel een paar singles die allemaal flopten. En dus wat dat gaat, was het toch niet direct gelijk een groot succes natuurlijk, dit duo. Want dit is bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld uit hetzelfde jaar, 68. Something in My Heart. En ja, die ging helemaal de mist in die single.

0: Something in My Heart uit het jaar 1968. De tweede single, ja, de officiële tweede single van Sandra en Andrus. Daarna zou er nog een single komen, Reaching for the Moon. En ook die flopt. Dat ja, ook niet een beetje onopvallend nummer natuurlijk. Dat gaat gewoon de mist in. Het succes komt eigenlijk pas met de vierde single, Let Us Pray Together. Die bereikt de vijfde plaats in de top 40. En ja, dat wordt eigenlijk de start voor een vrij succesvolle periode. Want ja, hierna volgt eigenlijk de ene hit naar de andere. Dus dan wordt het ja, daardoor wordt het eigenlijk een bekend Nederlands duo.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ik bedoel, dat kan ik me nog herinneren. Het is nou niet de muziek waar ik voor wakker gemaakt hoef te worden. Maar ik weet nog wel dat op televisie, en dan zeker de Nederlandse programma's, daar kwamen ze overal.
0: Ja.
1: He, dat ze, en ik moet eerlijk zeggen, ja, het heeft, die stemmen passen wel bij elkaar. En ja, een nummer als Storybook Children is gewoon eigenlijk wel een heel mooi nummer.
0: Ja. Ja, ik heb misschien gelijk wel iets vertellen over de LP's die uitgebracht worden. De eerste LP van Sander Anders was LP Happy Together. Je zou bijna denken aan een andere groep uit Amerika.
1: De Turtles.
0: Aan de Turtles. Ja. Dat is een typische Turtles titel natuurlijk. De grote hit van de Turtles. Maar Sander Anders gebruikte deze titel ook. En ja, dat is eigenlijk een echte officiële album dat ze uitgebracht hebben. Daarna volgen nog Storybook Children. Dat is eigenlijk, ja, niet echt een officiële LP. Het is een beetje een mengeling van een best-of en ja, een paar nieuwe nummers. Dus,
1: 3-4 nieuwe nummers en de rest dus het bekende concept.
0: Ja, het bekende concept natuurlijk. Dus, en daarna volgt dan de enige LP die ooit in een albumlijst stond in Nederland. Dat de LP Let Us Sing Together uit het jaar 1971. Die bereikt dan de 19e plaats in de LP-lijst en staat er 14 weken in. Dus dat is wel een groot succes. Maar ja, dat was ook jammer genoeg echt voor hun. Echt het enige album dat ooit genoteerd is. Want daarna hebben ze nooit meer een succesvol album gehad. Dus,
1: ik moet je eerlijk zeggen, ik ga ook toch regelmatig door uitverkoopbakken heen. En ik heb dat al eens eerder gememoreerd. Jij bent daar altijd succesvoller in geweest dan ik. Maar Sander en Anders kom je ook niet veel tegen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Nee, dat is zo'n groot duo is het ook weer niet natuurlijk.
1: Nee. Af en toe is een, ja, een best-of album wat je dan ziet staan. Maar voor de rest kan ik me ook eigenlijk deze albums niet herinneren.
0: Nee. Maar dit is dan die hit uit 1970. Let Us Pray Together.

0: Let Us Pray Together moet een hit geweest zijn. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het me niet helemaal kan herinneren, maar eigenlijk helemaal niet kan herinneren. Klinkt wel leuk, dat wel. En dan is het misschien wel aardig voor de luisteraar als we het dan over Sandra en Andres hebben, om ook eventjes terug te gaan in de tijd. Sandra Remer, je hebt het al verteld, Kees, kwam van Java, Indonesië. Geboren in 1950. Barbara Alexandra Remer. En het grappige was, die werd door haar ouders Xandra genoemd. Met een X.
1: Ja.
0: Dat is later Sandra geworden. Maar toen ze solo ging, werd het toch weer Xandra.
1: Ja.
0: Dus teruggrijpen naar de jeugd. Grappig is wel dat ze eind jaren 50 verhuizen ze van Indonesië naar Nederland. Dan komt ze te wonen in niet minder dan Sint-Michiels-Gestel in Brabant. Op de tiende jaar gaat ze met een handgemaakt gitaartje wat haar vader gemaakt heeft, gaat ze optreden. En dan blijkt dat ze echt talent heeft. Dat doet ze voor met haar broertje Frank voor publiek. Met dat gitaartje. En dan wint ze diverse talentenjachten. En als ze dan 11 jaar is, dan mag ze al een singeltje opnemen. En dat singeltje dat moet dan blijkbaar Al Die La, oftewel Net Als Wij heten. En dat is een heel bescheiden hitje. Dus voordat zij met Andres begon, en ik wist dat absoluut niet, ik heb dit ook opgezocht, had ze dus al een beetje een loopbaan. Het is een tienersterretje op dat moment. Ze heeft wat meer hitjes die ook vooral in Indonesië en zelfs in Japan aanslaan. En dat had ik absoluut niet gedacht van Sandra.
1: Nee.
0: Ja, en dan Andres uit 36, dus een behoorlijk stukje ouder. Maar ook inderdaad uit Java. Is helemaal in zijn eentje naar Nederland getrokken. Omdat hij toch wat succes wilde hebben op muziekgebied. Nou, dan moest je daar op Java niet blijven, want daar was niet zoveel eer te halen. Hij heeft hier in een orkestje gespeeld, de Nieuwe Vijf. En door een talentenscout, Rine Geveke van Phonogram, is hij op een gegeven moment aan Sandra gekoppeld. Ja, die 16-jarige Sandra, dat vond hij wel aardig, wel interessant. Ze kwamen er ook achter dat die stemmen, dat lekker liep. Hij werd gepakt door het enthousiasme van Sandra. En zo is eigenlijk het duo geworden.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk een beetje de aanloop van Sandra en Andres. En ja, is toch wel aardig, denk ik.
1: Ja. We gaan naar een volgende single en een volgende hit voor Sandra Andres in het jaar 1970. Love Is All Around. Ja, die titel was trouwens ook al een keer gebruikt door de Trucks.
0: Ik kon net zeggen, ze stelen wel hun titels.
1: Ja, niet echt bijster origineel natuurlijk die titel. Maar ja, oké. Het is dan een heel ander nummer als dat de Trucks hebben opgenomen. Maar dit was het trouwens ook de eerste single die in België aansloeg. Hè? Want in België bereikte ook de 15e plaats in dit parade. En Nederland bereikte weer de 5e plaats. Dus daar hadden ze een soort abonnement op.
0: De 5e plaats is toch niet niks?
1: Nee, inderdaad. Love Is All Around.

0: was het nummer Love is All Around van Sandra en Andres. Ja, we gaan een jaartje verder in de tijd. Ja, ik ga het ook even hebben over de hits die ze hadden natuurlijk in Nederland. Ze hadden in Nederland een behoorlijk aantal hits. En ook in België deed dit duo het aardig goed. Ze hadden ook een aantal hitsingles in België. Maar ook, tot mijn grote verbazing, deden ze in Duitsland ook nog aardig goed. In Duitsland heeft bijvoorbeeld Sandra en Andres ook 3 hits. 2 Duitsstaligen en 1 Engelstalige. Ik heb op internet gezien dat ze in Duitse programma's ook aardig optraden. Dus en bij onze oosterburen waren ze ook nog zelfs redelijk bekend.
1: Ja, maar ze hadden best een carrière.
0: Ja, en ook het duo dat hierna kwam, dat kan ik ook nog even vertellen. Rosie en Anders hadden ook nog 2 hits in die naperiode. Dus dat...
1: Maar dat was eigenlijk een slap aftreksel. Hè? Sandra, ja. die wilde solo. Liet Andres een beetje zitten. Ze wilde toch de zaak nog verder uitmelken. En dat is eigenlijk te vaak gedaan. En het is bijna altijd mislukt.
0: Ja.
1: Als een duo, als een van twee weggaat of wegvalt, dan moet je ook eigenlijk stoppen.
0: Ja.
1: En dat heb je met Sandra en Andres. Rosie en Andres is het nooit geworden.
0: Nee, niet echt meestal.
1: Je had dat ook met Maud en McNeil. Ja. Die McNeil ging eruit en toen ging Maud verder met Little Eve, geloof ik, of zo. Ja, ik weet het niet precies meer. Ja, volgens mij wel. Maud en Little Eve.
0: Ja.
1: Ja, leuk. Hebben nog 1 hitje gehad, maar het was het niet meer.
0: Nee, het was het niet meer.
1: Dan is de schwung eruit en dan moet je dat ook niet willen. Maar goed, het is wel gebeurd.
0: Maar ze hadden ook in 71 hadden ze nog een abonnement op de 5e plaats in het praten. Want ook Those Words bereikte de 5e plaats in 71.

Ja, zoetgevoicede klanken. Zo mogen we dat toch wel noemen. En dat is dan in 1971 als het stel het ongelooflijk druk heeft. Voorjaar van 71 reizen ze naar Chili. Waar Sandra deelneemt aan een festival. En dan schudt het duo zelfs tijdens een bezoek de hand van president Salvador Allende. En daar was niet iedereen weer gelukkig mee, maar goed, ach. Ze hebben de beroemdheid wel ontmoet, in ieder geval. Dan vliegen ze ook nog een keer naar Spanje om in Malaga deel te nemen aan een songfestival. Dus ze waren echt behoorlijk hot, zoals het heet. De nummers scoren ook vrij behoorlijk. In Spanje zingen ze bijvoorbeeld Que Je T'aime en Mary Madonna. En dat zijn nummers die passen naadloos op onze playlist. Sterker nog, met het volgende nummer staat hij ook op de playlist, want heeft Kees hem ook gewoon gekozen. En ik denk dat het gewoon verstandig is om die klanken nu maar weer aan de ether bloot te stellen. Ja, Paul, je mag hem gaan draaien, hoor.

Ja, Mary Madonna. En dat klinkt als een vrouw en misschien was het wel een lady. Dan weet ik dat er nog een ander nummer over gemaakt is. Lady Madonna, je zou het zomaar kunnen draaien, want dat is een nummer wat je in elke uitzending overal en altijd mag draaien wat mij betreft. Maar dat doen we nu niet. We zitten in 71. We zitten nog even in Spanje op het Songfestival. Dit was het eerste nummer waar ze ook in Spanje dus best redelijk succes mee hadden op dat festival. Het tweede nummer, en daar gaan we nu naar luisteren, is Que Je T'aime.

0: U luistert naar Radio Ridderkerk.
1: Ja, dat was het nummer Keuzeterm uit het jaar 1971. Ja, we gaan een jaartje later in de tijd. En daar gaan Sander en Anders meedoen aan het Songfestival. Met het nummer Als het om de liefde gaat. Dat nummer bereikt zelfs de vierde plaats op het Songfestival. Tegenwoordig zouden artiesten daar zeer jaloers op zijn. Als ze een vierde plaats halen. Het is in Nederland al in jaren en jaren niet meer gebeurd.
2: Nee, we draaien meestal om de 30ste plaats en dan lopen we niet mee. Hè,
1: of we komen helemaal niet meer alleen met de voorronde mee. En dan vallen we er al uit. En dan met het grote gebeuren doen we helemaal niet meer mee.
2: Nee, klopt. Maar met dit nummer inderdaad, die vierde plaats, dat was gewoon een behoorlijke prestatie. Ja. Nummer overigens geschreven door dezelfde Hans van Hemert, die we al eerder genoemd hebben.
1: Ja, en ook Anders die schreef het ook zelf. Hè? Samen met Hans van Hemert schreef hij de meeste nummers van Sander en Anders.
2: Ja, Hans van Hemert heeft natuurlijk heel veel noten op papier gezet. Ja. Dat kon hij wel. Maar dit is gewoon een uitstapje van ze in het Nederlands repertoire. Maar het was wel een heel succesvol uitstap. Hè?
1: Want dit was de allergrootste hit die ze ooit hadden. Ja. Nummer 3 in de hitparade en 10 weken genoteerd. Als het om de liefde gaat.

0: stellen dat daar in Edinburgh het Nederlands niet begrepen werd. Want internationaal gezien is die Nederlandse taal natuurlijk veel te ingewikkeld. Maar het is wel een sprankelend liedje. Het is niet mijn favoriete liedje, maar het klinkt wel heel gezellig en vrolijk. En ik kan me best voorstellen dat op zo'n songfestival dan toch het succes had wat het inderdaad kreeg. Een vierde plaats. En ze waren in 1972 waren ze behoorlijk bezig. Want ook het volgende nummer in dat jaar wordt alweer een hit. Weliswaar een wat minder grote hit. Dat weet Kees altijd veel beter dan ik. Dus hij gaat dat nu weer vertellen, denk ik.
1: Ja, nummer 12 op de plaats in Nederland. Maar dit nummer werd ook een hit in België. Een 16e plaats. En ook zelfs een hit in Duitsland. Want het bereikte daar de 35e plaats.
0: Dus... Ja, maar dat is ook zo. En het grappige is dat ze gaan nu ook proberen natuurlijk hun favoriete rol nog wat verder uit te breiden. En dan gaan ze inderdaad Duitsland
1: in.
0: Ze doen dan mee. En dat is wel heel grappig hoor. In de eerste week van november van 1972. Dan doen ze tijdens verkiezingscampagnes van de Christendemocratische Unie, de CDU, in Duitsland. Daar zingen ze hun liedjes. Ze hadden wel niks met de partij, maar Andres was wel slim. Die dacht van, nou, als ik bij zo'n grote politieke partij me aansluit met mijn liedjes, dan kon die Duitse markt ook nog wel eens een klein beetje veroverd worden. En ja, je hebt het al even verteld bij een van de vorige nummers. Dat is nog niet eens zo onaardig gelukt, hè?
1: Nee, met vijf singles in de hitparade vind ik dat toch een behoorlijk resultaat.
0: En zeker voor zo'n heel groot land.
1: Ja.
0: Dus ja, laten we maar even gaan luisteren. Vanuit 1972 naar Mamma Mia.

Ja, dat ben ik mijn leven lang al. Bang dat ik een flater sla. En ik doe al jarenlang zo gewoon mogelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen, het is een heel vrolijk nummer. En ik kan me best voorstellen.

Ja, het was het nummer Mamma Mia, een 12e plaats in de hitparade. Bij het volgende nummer moet ik altijd denken aan de dansers. Ik zat in 1973 op dansers. En dan werd dat nummer M.W.A. werd veel gedraaid. En ja, daar dans je dan de Fox Trot op. En dat is voor mij dan nog een kleine herinnering. M.W.A. uit 1973.

0: was het nummer Elma uit 1973. Ja, voordat we naar het volgende nummer gaan, dat is trouwens een Nederlandstalig nummer. Ga ik toch nog iets over zeggen over LP's. Ja, die Let Us Sing Together was dan de enige hitnotering die ze hadden in het jaar 1971. Daarna kwamen er nog wel andere albums. Curse Your Temple, bijvoorbeeld. Hadden ze nog een LP-titel. Als het om de liefde gaat. Ja, het waren allemaal een soort best-of LP's. Meer met een paar nieuwe nummers. Dus een mengelmoesje van alles en nog wat. Ook hadden ze nog een LP onder de titel True Love. En een van de laatste LP's die ze uitbrachten was Yum Yum. Dat is, althans in het Sandra en Anders tijdperk. Ook hadden ze nog een...
1: Jap Yum.
0: Of Jap Yum.
1: Ja, ik zou het niet weten, maar... Het klinkt dubieus.
0: Ja, maar inderdaad, ja. Ook hadden ze nog een hele rare titel in Duitsland. Maar die LP werd alleen in Duitsland uitgebracht. Ik ga er mijn tong niet overbreken over deze titel, want...
1: doe ik altijd graag natuurlijk, ja, maar dan... Dus, dat is een geweldig album. Dat is Chindrasasna. Nou, dames en heren, Chindrasasna uit Duitsland. Geweldig LP. Moet u kopen. Ja.

0: Ja, beste luisteraar, u zou het hier eens moeten zien. De techniek is voorop. Zijn wij alle drie hossend door de studio gewandeld. Onder deze bezielende klanken van Jing Boom Teratata. Nou ja, met zo'n titel kan dat niet stuk. Lijkt mij een klein beetje voortborduren op Als het om de liefde gaat. Maar dan in, een heel stuk minder. Dat Als het om de liefde gaat was inderdaad nog wel een leuk songfestivalnummer. Overigens, daar heeft Sandra nog een paar keer meer aan deelgenomen. Aan Eurovisie Songfestivals. Maar die vierde plaats van het nummer met Andres erbij is wel de hoogste geworden. Ze is nog een keer achtste geworden. Nog een keer twaalfde. Wat op zich ook niet gering is.
1: Nee, niet verkeerd.
0: Dat is zeker niet verkeerd. En in de huidige tijd komen we nog niet eens meer in de buurt. Mogen we niet eens meer meedoen, geloof ik. Dus wat dat betreft heeft ze haar sporen wel verdiend. En in 74, want daar zitten we dan inmiddels. Dan zitten we al bijna aan de eind van de levenslijn van dit duo. Maar ze hebben dan toch nog wel een aantal leuke liedjes. En ja, geen grote hits meer. Hoewel het volgende nummer in Nederland nog wel wat doet. België en Duitsland zijn afgehaakt. Maar True Love, ware liefde, eindigt met een 21ste plek op Nederland. Nog niet eens zo verschrikkelijk slecht. En daar gaan wij nu naar luisteren.

0: Mijn stem lijkt wel een beetje op Bing Crosby, vind ik zelf. Ik ben ook de enige die dat vindt. En dat is ook wel terecht ook, want het komt er niet in de buurt zelfs. Maar dit nummer, en dat zullen de meeste luisteraars wel herkend hebben, denk ik, is uiteraard van Bing Crosby samen met Grace Kelly. En daar hebben Sandra en Anders geprobeerd nog een klein beetje van mee te sprokkelen. En dat is ook wel een beetje gelukt. Maar ja, ach, het is. Ik hoor liever het origineel, laat ik het dan netjes zeggen. En ja, ik denk dat we in deze uitzending alweer aan een laatste nummer toe zijn. En Kees gaat uiteraard nog wel even vertellen wat we daarna gaan doen. Maar dat laatste nummer, dat ga ik alvast even vertellen. Dat is een nummer waarbij ze niet eens de Nederlandse taal, ook niet de Engelse taal hebben genomen. Maar wederom teruggegrepen hebben naar het mooie Frans. En dat is het nummer Oh, nous sommes très amoureux. En dat heeft nog een bepaalde plaats gehaald zelf, hè, Kees?
1: Ja, de 28e plaats. Maar het was ook wel echt de allerlaatste hit van Sander en Anders in Nederland. Want dit singeltje stond maar 2 weken in de hitparade. Dus dat was niet echt schokkend meer natuurlijk.
0: Nee.
1: En hierna vallen Sander en Anders uit elkaar. En dan wordt het Rosie en Anders. En ja, die hadden nog een aantal hits. Maar ja, daar hebben we jammer genoeg geen tijd meer voor natuurlijk.
0: Nee, en dan Sandra natuurlijk met Jos Brink. Hè, met als kroepboekje.
1: Bij
0: nee,
1: Werd het dat.
0: Ja, met
1: ze heel bekend natuurlijk. En ja, ze duikt nog wel een aantal dingen ook op. Dus we zien ze af en toe nog op de tv. Dus,
0: ja, prima.
1: Oh, dit was tevens de story of Sander en Anders. Weer een kleine indruk van dit duo. Van dit Nederlandse duo. Maar we hebben toch wel een aantal leuke nummers gemaakt. Volgende week gaan we iets heel anders doen. Dan gaan we de Engelse groep de Mercy Beats behandelen. En dan zitten we helemaal in de Mercy Beat tijd.
2: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft.

De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Bleiswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Bleiswijk. 8:45 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Bleiswijk. In de loods stonden

vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een brand bij de motocrossclub in Blijswijk heeft voor veel rook gezorgd. Een loods op het terrein aan de Groendalseweg is afgebrand. Mensen in de omgeving kregen de waarschuwing om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer moest speciale voertuigen laten komen om veel water te kunnen aanvoeren naar het terrein in Blijswijk. 9:15 was het vuur onder controle. De brandweer verwacht nog wel even bezig te zijn met nablussen in Blijswijk. In de loods stonden vaten diesel, een heftruck, een shovel en een tuintrekker. Niemand raakte gewond. De rechtbanken schrappen morgen alle zittingen vanwege code rood. In Rotterdam en Dordrecht gaat het om vele tientallen zaken die niet doorgaan. Alleen spoedzittingen worden verplaatst naar online. Het gaat dan om zorgmachtigingen, onder toezichtstellingen of zittingen met een deadline. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaken die niet doorgaan kunnen worden ingehaald. Eerder vanmiddag maakten veel scholen al bekend dat ze morgen dicht blijven. De Milieudienst Rijnmond verlengt het smogalarm. Ook morgen en zaterdag is de kwaliteit slecht door ozon in de atmosfeer. Morgen hebben met name kustgebieden last van de luchtverontreiniging. Zaterdag ligt de strook met ozon vooral boven het midden van het land. Smog irriteert ogen, neus en keel en kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Smog ontstaat bij zon en weinig wind. Vervuilende stoffen worden dan door de zon omgezet in ozon. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft ijsjes uitgedeeld in Delfshaven. Op haar Instagram deelt Schouten een oproep om op elkaar te letten nu het zo heet is. Drink voldoende water, zoek verkoeling op en kijk eens om naar een oudere buur of iemand die alleen woont, zegt ze. Bied bijvoorbeeld een koele plek aan wie dat niet heeft. De gemeente Vlaardingen is ook druk om voor verkoeling te zorgen, maar dan voor het asfalt. De gemeente strooit zout, zo deelt burgemeester Zevenberg op zijn Instagram-pagina. Want zout helpt om de temperatuur te verlagen. En meer gemeenten doen dat, Rijkswaterstaat niet. Want het asfalt op de wegen waar Rijkswaterstaat over gaat is van een andere samenstelling en daar werkt zout niet bij. Het weer vanavond en vannacht koelt het maar langzaam af. De temperatuur komt uiteindelijk ook niet ver onder de 25 graden uit. Morgen wordt het snikheet, nog iets warmer dan vandaag nog, 37 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek.